0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. Doe.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan, leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een druppje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergeten.

0: genietelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Radio Memory.
2: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen, er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen, 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal gaat Turkije al meteen onderuit. Kort voor het einde staat het daar 2-0. Ook Brazilië laat punten liggen. Het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland speelden 1-1 gelijk. En Schotland versloeg Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat, zoals ik zei, op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest, in de evenementenhal in Puurs op zaterdag.

0: 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen, 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijk spel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen. Zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
2: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
7: Radio Memory.
8: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Lover met een nummer dat bewijst dat sommige liefdes, tja, blijkbaar ook in shiften kunnen werken.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Maar hier bij ons hoef je niet te kiezen, want wij gaan fulltime voor de beste muziek. Welkom bij de Muzikale Parels, jouw wekelijkse duik in de mooiste hits, de vergeten klassiekers en de tijdloze favorieten uit de vorige eeuw. Het wordt alweer genieten van begin tot einde. Zometeen de Kings uit 1966 met Dedicated Flowers of Fashion. Maar eerst de slow aller tijden uit 1971. Meerdere keren gebruikt als openingsnummer voor een trouw. Dit is Peter Maffay en

0: Kings uit de Golden 60s. En nu heb ik alweer een vinylplaatje op onze platendraaier gelegd.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 3 juni 1972. Maud & McNeil met Hello A. Deze single stond 6 weken op nummer 1. Duo scoorde eerder al een hit met How Do You Do. Deze Hello A verscheen op het album Hello and Thank You. Ook internationaal kende het nummer succes. In de Verenigde Staten werd Hey You Love gekozen als opvolger. Interne spanningen tekenden het duo. Toch bleef Hello A een publieksfavoriet. Het nummer behoort tot hun bekendste hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

vorig jaar overleden. Chris Rea, maar hij laat een mooie legacy achter op muzikaal gebied. Dit was O'Burge. We gaan richting de zomer van 2026. En dan halen we die zomerse plaatjes boven. Dit is er eentje welke ik gevonden heb in de onderste regionen van de hitlijsten van 1984. The People from Ibiza. Het werd gezongen in de tijd door Sandy Martin.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: Fugees werd in 1990 opgericht en bestond uit Wyclef Jean, Lauryn Hill en Pras Michel, de neef van Wyclef. Alle drie vluchtelingen uit Haiti, vandaar ook de groepsnaam. Ze opereerden ook binnen een collectief van rappers genaamd Refugee Camp. Onder leiding van Kool en de gangproducer Ronald Bell werd in 1994 hun debuutalbum Blunted on Reality opgenomen. Maar de doorbraak komt er 2 jaar later met het album The Score, dat tevens uitgroeit tot zeg maar 1 van de best verkochte hip-hop-albums aller tijden. Alleen in 2021 al waren er meer dan 22 miljoen exemplaren van verkocht. Iets wat geen enkele hip-hopgroep beter deed. De singles Fugee, La en vooral de nummer 1 hit Killing Me Softly With His Song forceerden uiteindelijk de wereldwijde doorbraak. Fugee, La werd eind 1995 al op single uitgebracht. Onder andere Ramsey Lewis en Tina Marie worden gesampled. Fugee, La is vooral een grote hit in de UK, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Nederland en Wallonië, terwijl het in de States niet verder kwam dan nummer 29.

Mooie hitstory was dat van Christophe Van Dam met het verhaal over de Fugees en Fugila. Je luistert naar de muzikale parels elke week op je favoriete radio met straks nog een one-hit wonder. We hebben ook een vergeten parel, maar eerst gaan we nog eens naar de 60s en dat doen we met Roy.

0: Dat was 1980. Cliff Richard en Carrie.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1998 met Imani Coppola. Dat is het nichtje van de filmregisseur Francis Ford Coppola. Scoorde een opvallende hit met Legend of a Call Girl. Het psychedelische popnummer bevat een sample uit Sunshine Superman van Donovan en verschijnt op haar debuutalbum Chupacabra. De song haalt de top 40 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland en krijgt veel MTV Airplay dankzij de opvallende videoclip. In Vlaanderen en Nederland blijft het bij een bescheiden notering. Ondanks latere samenwerkingen blijft dit haar enige grote internationale hit.
1: Een one-hit wonder.

nummer is dat je even doet wegdromen naar een wereld waar alles net iets mooier en zachter lijkt. Dat is typisch de Frank Boeijengroep. Gevoelig, herkenbaar en recht uit het hart. Welkom in Utopia. The More I See You, dat werd al ingezongen in 1945 door Dick Haymes. En dat nummer dat komt uit de film Diamond Horse Who. En groeide nadien uit tot een echte klassieker die door heel wat artiesten werd gecoverd. Onder andere Chris Montez in de jaren 60. Maar dit is de 70s versie van...

Peter Allen's grote hit was I Go to Rio. Maar dit was een covertje van een plaat uit 1945. En misschien ook beter gekend onder de versie van Chris Montez in de jaren 60. The More I See You. En zo zitten we aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. En vandaag besluiten we met deze plaat van Stephen Tintin Duffy en Icing on a Cake. Graag

0: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend. Met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. En einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Japsa. We zijn er weer aan mee vertrokken, hè?
1: Ja, man, je zegt je mij nogal op. Mijn kabel zit ergens vast. Goedemorgen, beste luisteraars. We zijn vandaag zondag. De
0: 14e juni, vaderdag vandaag.
1: 14?
0: Ja.
1: Ah ja, eerst en vooral een gelukkige feestdag aan alle papa's in de hele wereld. Ook aan alle overleden papa's. En dan denk ik aan, vooral ook aan mijn eigen papa. En de papa van mijn dochter. Feest daarboven, ook maar een beetje, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Wil je vandaag je papa verrassen met een plaatje? Dat kan je doen op onze telefoonlijn 0266-99660. En je kan ons bereiken. Dan krijg je onze sympathieke Nancy aan de telefoon, die jou met heel veel geduld en liefde zal begeleiden bij wat je doet. Maar we hebben al iemand aan de telefoon, hè?
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tony. Goedemorgen, Nancy. Goedemorgen, Hilde.
1: Goedemorgen, Geert. Een prettige vaderdag.
0: Mm-hmm.
2: Ja, sorry, maar ik heb mijn papa niet meer.
1: Ja, en voor jou, heb jij kindjes?
2: Vivian heeft wel een dochter, maar die zie je niet meer.
1: Ja, dat is heel jammer, hè. Dat is heel jammer.
2: Ja.
1: Anders kon je nog een beetje pleegpapa zijn. Maar bon, toch ook voor jou een prettige vaderdag.
2: Dank je wel, en voor jullie ook, hè.
0: Dank u.
1: Ja, ik ben nog geen papa, hè. Nee. Mama.
2: Nee, maar ja, voor Yves dan.
1: Ah ja, voor Yves ook. Ja, dat is een feit. Zeg het een keer, Geert.
2: Wel, ik wil de groetjes doen aan jullie.
1: Dank u.
2: En ik wil je nog een keer bedanken voor gisteren van je mooi telefoontje dat je gedaan hebt voor ons.
1: Ja? Allee, dat is...
2: Ja.
1: Maar dat komt uit mijn nestkastje, hè. Dat komt recht uit mijn hart. Want dat zijn woorden die ik echt oprecht meen. Want zonder jullie zijn wij niks, hè. Dat besef je toch?
2: Ja, maar wij houden ook van jullie mooie muziek, dus...
1: Allee, vooruit. Dus dat doen we dan niet voor mij. Dat is goed. Ik weet het al.
2: Jawel, ik doe het ook voor jou. Want zonder jullie mooie muziek hebben wij geen schone liedjes en nieuwe liedjes.
1: Ja, voilà, dat is het ook. Hè. En like dat onze Tony altijd zegt, de chef met de lange broek.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb mijn naam weer niet gestolen. Hè. ja, we gaan nog groetjes doen, denk ik.
2: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian.
1: Ja.
2: Aan jullie in de studio allemaal.
1: Ja.
2: Dan ook aan Frans en zijn vrouwke. Aan Rudolf en Anja.
1: Ja.
2: Aan Johan de radioman en Roosje.
1: Ja.
2: Dan ook aan die gisteren gepresenteerd heeft. De Ronnie van Vlaanderen, hoe noemt hij?
0: Ja, de Ronnie van Vlaanderen.
1: En Sinieke, ja.
2: Ja, en ook Cindy natuurlijk, ook Wendy. Aan alle mensen die aan het luisteren zijn. En ook voor alle disjockeys, want er zijn er echt zoveel nu bijgekomen.
1: Je hebt ons Katrientje vergeten, je hebt ons een Daniel vergeten.
2: Ook aan Katrien en aan Erik.
1: En aan Jeremy. En aan Jeremy.
2: Ja.
0: Tony van Beveren, Nancy.
1: Ja.
2: En aan Daniel natuurlijk ook.
1: Ja. En onze Danny de Groot niet vergeten.
2: Ja. Ja, en Danny de Groot. Ja, ik zeg het, er zijn er zoveel dat ik op duur...
1: Je moet een briefje maken, lekker Rozeke, jong.
0: Ja.
2: Ja, zeg wel.
1: Zit niet anders op. En welk plaatje kunnen we jou plezier mee doen?
2: Wel, ik heb het juist gezegd tegen Nancy. Er zijn al zoveel Vlaamse artiesten gestorven.
1: Ja.
2: En ik zou graag het plaatje hebben van Mieke, Als de Morgen Niet Meer Komt.
0: Ja, die staat klaar.
1: Want ook zij is ziek, en, hè?
2: Ik ben ook al heel tijd opgestaan om naar de voetbal te kijken.
1: Vannacht om 12 uur?
2: Ja.
1: Goed zot. En wie heeft gewonnen, Marokko of Brazilië?
2: Brazilië is niet verder gekomen dan een gelijkspel.
1: Oei. Allee, dat is goed voor Marokko, hè?
2: Ja, en vanmorgen was het, was Turkije die gespeeld heeft.
1: Ja.
2: En die hebben verloren tegen Australië met 2-0.
1: Dat is minder, dat is jammer.
2: En vanavond is het een topmatch, hè?
1: Ja, wie, wat?
2: Vanavond zijn het de Nederlanders tegen Japan.
0: Ja, dat zal ook een match worden.
1: Ik zag gisteren opnieuw, ik vond dat wel een goeie. Dus ze hebben nu, als ze een goal maken, een officieel muziekje dat er gespeeld wordt. Heb je die muziekjes gehoord?
2: Ja, ik heb het gehoord van de Belgen.
1: Ja, dat was flauw, hè.
2: Ja, dat is echt.
1: Dat is een flauw liedje. Maar dat van Holland vind ik goed. Dat is eigenlijk ja, een plaat van André Hazes, maar dan een beat opgezet en versneld.
2: Ja, dat vond ik goed.
1: Ja, en dat wordt een topnummer. Dus en... maar luisteren, als de Nederlanders scoren, moeten naar dat muziekje luisteren. Hè?
2: Ja, dat is waar. En maar... dan morgen...
1: Ja.
2: Onze Belgen, hè.
1: Ja. En om hoe laat spelen ze?
2: Kwart voor negen, denk ik.
1: 's Avonds.
2: Ja.
1: Allee, dan ga ik een keer kijken. Onze vlaggen, zie je onze studio? Hij is goed versierd, hè. Onze Sammeken.
2: Hij is heel goed versierd.
0: Onze mascotte.
1: Ons Sammeken, hè. Ons Sammeken heeft zijn, zijn jas al aan. En boven Tony zijn kop hangt de vlag van Belgium. Dus,
0: Hoofd.
1: Belgium, here we are. Dus,
2: Mijn huis hangt ook vol met vlaggen van België en al.
1: Just, ik moet nog alleen in het buiten hangen, maar ik vind mijn andere vlag niet meer. Ik zal niet moeten gaan zien.
2: Ja, maar dat doe ik soms niet, want dat wordt rap gepakt hier in de buurt.
1: Oh, ja. Bij ons durven ze niet komen, hè, met die groton. Ze zeggen, daar zitten drie monsters binnen, maar dat zijn geen monsters. Dat zijn lieve babytjes. Goed, Geert, wij verwachten zo dadelijk Silke in de studio. Ken jij Silke?
2: Nee.
1: Silke treedt af en toe op met GP Junior in de comeback in Nienhoven.
0: Ja.
1: Is een reizend sterretje, maar die gaat er straks meer over horen. Goed?
2: Oké, dankjewel.
1: Graag
0: gedaan. Dag Geert, jo.
2: Tot hier, later. En
0: tot
2: Tony,
0: straks.
2: Tot vanmiddag misschien?
0: Ja, zeker. We zitten hier live vandaag.
2: Silke.
0: Jo, dag Geert, jo. De mensen kunnen nog altijd bellen.
1: 0266-99660. En nu de prachtige plaat van Mieke. Als de morgen nooit meer komt.
0: Voilà.

0: werd ons aangevraagd door Geert het Beveren.
1: Als je echt van
0: Mieke, als morgen niet meer komt, je kan nog altijd bellen 0266-99660. Dat is wel een bekend telefoonnummer. We moeten een plaat draaien voor Milleke, voor Godlief, voor Cindy, voor Katrien, voor Rudy en Irijn. Tony van Bever, dankjewel. Voor Nancy Hilde. Heel het Memory Team en alle luisteraars vanwege Martin. Mochten we een hele mooie plaat draaien. Eentje van Larissa

0: was Larissa een kleine vogel.
1: Heb jij ook een kleine vogel, Tony?
0: Als een slaapt, hè?
1: Ja, als een slaapt. Ik heb trouwens ons Larissake gezien, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Ja.
0: Je waart in Zwier, hè? Oh, met je man.
1: In Zwier.
0: De vrijdagavond.
1: Zwier. We waren daar aan het sterven van de warmte, jongens.
0: Ja, het was daar vol aan bakskijn, hè?
1: Het was de laatste tap in de vier wegen.
0: Ja.
1: En ons Larissake is beet bij mij gekomen. Maar ik begon moe te worden. En ze zag het ook een beetje aan mijn manier van doen. Maar dat is toch zo lief, schatteke.
0: Zeg, we hebben iemand aan de lijn.
1: Just,
0: een bekende BV.
1: Een bekende BV?
0: Ja, we gaan een keer luisteren.
1: Oké, we gaan een keer luisteren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag, mijn lieve
0: Vianneken. Het is eerst Viviannekin, ja.
1: Viviannekin.
2: Ja.
1: Is ook een BV, hè?
0: Dat is ook een BV, van Sint-Niklaas, hè. Van Sint-Niklaas.
1: Een bekende vrouw, hè.
0: Ja. Zeg een keer, Vivian.
2: Een goeie morgen aan iedereen in de studio.
0: Ja.
2: En een groetje aan jullie, dan aan Geert, dan aan alle medewerkers van Radio Memory en aan alle luisteraars.
0: Ja, en welk plaatje mogen we straks draaien?
2: Indianen van Cultura.
0: Oké.
1: Okay. Oei, het is niet mogelijk.
0: Ja.
1: Vivianneke. Cultura heeft 2000 schoon platen en jij pakt er die Indianen uit.
2: Ja.
1: Doe je dat voor de dolf te pesten of zo?
2: Nee, helemaal niet.
1: Ah, Indianen zullen het worden. Vivianneke, bedankt voor te bellen.
2: Ja, graag gedaan.
1: En ze biedt goed lusteren naar Silke, hè?
2: Ja, we gaan doen.
1: Oké, we zullen een keer zwaaien op televisie.
0: Ja.
2: Ja, dat is goed.
0: Yo, dag Vivianneke. Yo, salukus. Yo. We hebben nog iemand aan de lijn, hè?
1: Ja, ik heb gehoord dat er
0: een bekende BV. Ja.
1: Dat is een BV. Goedemorgen, meneer Cazalet.
3: Goedemorgen.
1: Dat had je niet verwacht, hè?
3: Ik vind dat zo leuk dat ze Indianen aanvraagt.
1: Jij ook, hè?
3: Vivian, als je mij hoort, volgende keer vraag ook Bella Afrika en de vreugde van de winnaar aan. Dan is het compleet.
1: Goedemorgen, Jeremieke. Hoe gaat het mee?
3: Ça va.
1: Okay. Vandaag vaderkesdag.
3: Niet 100%, maar ça va wel.
1: Vandaag vaderkesdag.
0: Ja.
1: Ik ga eerst jou feliciteren met jouw jarige kindjes. Dat zijn Luca en Luna. Lucas en Luna. En is Michael Jackson geweest?
3: Michael Jackson, wel. Ik heb een kleine primeur.
1: Ja.
3: Want Michael Jackson, die zit hier live bij mij.
1: Meen je dat?
3: Echt waar, we gaan even luisteren dan naar Michael Jackson zeker.
1: Ja. Michael! Ah ja, zo die naar door tot hier boven. Michael asking him to change his ways. And no muscles gonna give any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Ja, bravo.
0: Bravo.
1: Nu weet ik van waar dat jij je zangtalent haalt, Jeremy.
0: Van uw dochter.
1: Nee, het was de zoon.
0: Het was Lucas. Ja,
3: alsjeblieft.
0: Ah.
3: Moest ik nu nog de dansmoves van Lucas erbij hebben, zodat het helemaal compleet is. Maar dat heb ik dus
1: fijn.
3: Totaal niet.
1: Maar hoe was het feestje gisteren, of is het vandaag?
3: Gisteren was het bij de mama's, ze hebben nu geamuseerd. En vandaag is het hier
1: bij de papa.
3: Bij mij thuis met haar vriendjes. Maar Luna, haar vriendjes mogen niet komen, dus dat is een beetje jammer.
1: Oh. Maar wij zullen komen, hè, Tony.
3: Het is op vaderdag, dus het is een moeilijke, hè.
0: Ja. Mogen wij komen, Jeremy?
1: Mogen wij niet komen?
3: Je mag zeker komen, maar de kinderen verwachten superveel, hè.
1: Ik zal een paar koffiekoeken meebrengen.
0: Ja,
1: is goed?
0: Een paar croissants.
1: Dat is goed. Zeg het, ik zeg het. Jij wou de voetjes doen.
3: En ook... Een grote verrassing, dat ze nu al een week achter zitten zagen van wat is de verrassing.
1: Ja. En ook
3: dat
1: een prettige vaderkesdag aan jou, want jij bent in mijn ogen een perfecte papa. En dat verdien je. Dat verdien je. Jouw kinderen, die worden opgevoed met heel veel liefde en zorg. En ik heb dat altijd al gezegd. Jij bent in mijn ogen de perfecte papa. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
0: Bravo.
3: Dat mag zeker gezegd worden. Ja, dank u.
0: Ja.
1: En nu is dat nu. Ik blijf hier
3: ballen. Ik moet wel zeggen, ik heb vandaag niks gekregen voor vaderdag. Ik heb dat vrijdag al gekregen.
1: Ah. En wat hebben ze gebracht?
3: Ja, Luna, die, wat heb jij mij gemaakt, schatje Mol?
4: Ik had... dus eerst moest ik een fiets inkleuren.
3: Ja.
4: Toen knipte je Sandra dat hoofdje daaraf.
1: Ja.
4: En toen had papa een gekke kop.
3: Ja, nou, het is goed, het is goed.
1: Ik heb de foto van papa opgeplakt.
3: En dat is een plank om de sleutels aan te hangen. Nu, ik denk dat ze in de school niks anders kunnen maken, want ik heb al 3 plankjes van 3 jaar Luna om mijn sleutels aan te hangen. Ja,
1: misschien dus
3: ik heb
1: een keer,
3: ik heb plaats genoeg om de sleutels aan te hangen.
1: Misschien een ideetje, hè, voor...
3: En dan van Lucas heb ik een, wat is zo, superhelden thema op school.
1: Ja.
3: Dus daar heb ik van alle spelletjes op papier van gekregen en ook een mooi, ja, hangpoppetje als
1: amai.
3: Superpapa.
0: Ja,
1: super papa.
3: Leuk.
1: Ja. Ja, echt waar. Maar weet je, uiteindelijk, je liefde van je kinderen is de mooiste cadeau ter wereld.
0: Ja.
3: Dat is waar.
1: Dat zeg ik altijd. En mijn dochter, als ze iets vergat te kopen, dan zei ze altijd: mama, maar geef mijn liefde, dat is het grootste cadeau van de hele wereld.
0: Voilà, ze. Ja.
1: Dus ik ken ons, Kelly.
3: Dat is een
1: dus,
3: idee voor mijn vader straks.
0: Ja, ja, dat is een goed idee. Zeg, voilà, ze.
1: Ik heb nog geen tijd gehad voor een cadeau te kopen, maar geef mijn liefde.
0: Voilà.
3: Voilà. Ik ga dat onthouden.
1: Een goede oplossing, hè. Jij wou nog
3: ja,
1: de groetjes doen?
3: Ja, dat bij mensen gebruiken, die liefde.
1: Jij wou nog de groetjes doen, Jeremy?
3: Ja, we gaan het gewoon heel kort houden aan iedereen, hè.
1: Ja, oké. Okay.
3: Er zijn er ondertussen zoveel die groeten blijven doen, dus gewoon aan iedereen, dan vergeten we niemand.
1: Nee. Okay.
3: En dan speciaal, ja, Dine moet een speciale krijgen aan Anjakke.
1: Ja.
3: En die krijgt sowieso voorrang.
1: Ja.
3: En nu staat er een te vloeken, godverdomme, dus aan onze mate Rudolf ook natuurlijk. Hè.
1: Ja. Ja. Zeg, heb je zijn nieuwe plaat al gehoord? Ja, natuurlijk, domme vraag. Oh nee, nee. Ik vind ze echt
3: waar. Dat je mij mee gaat kloten en gaat blijven kloten.
1: Nee, nee,
3: nee. Het is goed, het is goed, het is emotioneel.
1: Het is zalig.
3: Maar ja, het... Want hij heeft die al een keer gezongen ook. Ik kende de plaat al.
1: Ah, oké. Okay.
3: Ja, het is zo weer een typische Rudolf.
1: Ja,
3: ja, ik ga toch met Anja dezelfde boot op om te zeggen, Rudolf, het mag meer zijn zoals Helaba.
1: Wel, nee, van deze ben ik echt fan. Van de eerste keer dat ik ze hoorde, kwam mijn naam
3: recht. Ja, maar ja, je bent ook een oude vrouw, hè, Hilde.
0: Hola, hola.
1: Ja, jongen, merci.
0: Hola.
1: Wrijf het er nog een keer goed in. Maar die tekst spreekt mij aan, echt waar. Gewoon, en ik hoop zo hard dat Rudolf zijn droom ooit mag uitkomen. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Want ik weet hoe het is als je alles kende en kon doen
0: en zien.
1: Ineens niet meer.
0: Ja.
1: Ik ken het gevoel.
3: Waar.
1: Dus ik weet hoe hij zich moet voelen. En ik zeg dan 1000 keer liever zo geboren worden dan nadien te moeten worden. Want dan heb je dingen gezien en geweten. En dan in één keer wordt het je afgenomen. En dat moet 10 keer harder zijn. Dus ik ga hopen dat Rudolf's syndroom uitkomt. En ik ben zeker fan van die plaat. We gaan ze straks ook een keertje draaien, hè, Tony?
0: Ja.
1: Maar we kunnen ook zo een keer Siffler sur la colline kunnen we ook draaien. Dat is,
0: ja.
1: Dat is een of een ander dischjockey van Erne die dat
0: ja,
1: gezongen heeft.
0: Ja, en Alexander. Hè, dat kunnen we nog kunnen spelen.
1: Dat is lang geleden.
0: Ja.
1: Trouwens, we die proficiat.
3: Dat is allemaal heel lang geleden. Ik heb zo het gevoel, als wij zelf niet bellen, dat dat niet meer zo vaak gedraaid wordt, hoor.
0: Nee.
1: Ja, wij draaien de nieuwste platen. Hè.
0: Zeg, Jeremy, je bent al bekend genoeg, hè.
3: Ja, blijkbaar. Hè. We zitten bijna aan de 50.000.
0: Ja, voilà,
3: dat is echt zotte werk.
1: Hoe doe jij dat? Betaalde jij mannen voor te streamen of zo? Of?
3: Ah, wel, nee, want dat is wat de meesten denken. Maar ja, nee, ik heb het geld er niet voor. Dat weet je zelf ook wel.
1: Ja, ja.
3: Maar dat geeft een boost. En ja, elk bericht dat je zet... Ik ga nu een klein tipje van de sluier geven. Gewoon de mensen overspoelen met uw link van Spotify.
1: Ah,
3: en blijkbaar lukt het wel.
1: Ah ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, nee, je hebt gelijk. Jij ziet zo, hij heeft zo de PR zo een beetje in hem. Hè. Dat ontbreekt Rudolf nog een beetje. Geluk dat de manja heeft, hè.
0: Ja.
3: Ja, maar dat zegt dat wel allemaal. Maar dat ben ik dat doe voor onze Steven, hoor.
1: Ah, oké.
3: Al die mooie persberichten, die komen van mij. Want wij zijn nu eenmaal vrienden voor het leven. En die doen dat dan voor elkaar.
1: Dat is prachtig.
0: De manager, hè?
1: Ja, de manager.
0: De nieuwe, hè?
3: Manager, ik neem het eerder als gewoon vriend. Want manager, ik heb er toch geen kleut om te zeggen. Of Rudolf.
1: Er hangt nog iemand aan de lijn, dus we gaan moeten afronden. Want nee, ik had nog uren kletsen, dat weet je. Altijd welkom in de studio als je zin hebt in een duo-programma. Je weet ons te vinden. En voor de rest, ja, zou ik zeggen, geniet nog van je vaderdag. Geniet ook vooral van je kindjes en van het feestje. En stuur ons zeker enkele fotootjes door, dat we dat kunnen posten op onze Facebookpagina.
5: Dat is goed.
1: Is goed?
0: Oké.
1: Okay. De groetjes aan Michael van mij. Vraag de handtekenkaartje.
5: Salutjes.
0: Oké, okay. Ja, dag. Dag Jeremy. Yo.
1: En dan hebben we nog iemand onbekend aan de lijn. We hebben die erop gezwierd. Goedemorgen.
6: Hoe durf je zoiets zeggen? Onbekend.
0: Oh, onze Rudolf Stevens.
1: Oh, ja. Zet ik die een andere schuiven terug weer open.
0: Jeremy.
5: Ik
0: Jeremy
5: had
0: is weg.
5: Gevoel, ik bleef nee, gewoon wachten, want ik dacht, ik zit op zijn kap, die komt erbij.
0: Voilà.
1: Ja. Wie dan
5: maar daar? Ja, zeg, hij heeft mij toch niet vergeten, hè, dus ik vroeg toen al. Godverdomme.
1: Rudolf, voor u ook een zeer fijne vadergezag.
0: Ja.
5: Ah, wel. Voilà, wij sturen ook aan alle vaders een fantastische mooie vaderdag toe. En natuurlijk aan alle grootvaders. Maar vooral aan die lieve vader aan de andere kant van de lijn. Met zijn supergroot bakkes, maar met een koekenhartje zo zoet als het zoetste wat op de wereld bestaat.
1: Dat is waar. Ik vind hem een superpapa.
5: Het is een superpapa, maar het is een super kameraad die ik van mijn leven lang nooit meer kwijt wil.
1: Ja, dat is
5: hij gewoon. Is onmisbaar.
1: Ja, en sorry, maar wat ik zei over jouw plaat, ik meen dat wel, Rudolf. Ik ben ervan gepakt van de eerste keer dat ik luisterde. Ja.
5: Ja, maar ik zal nu een voorbeeld geven. Ik weet, onze Jeremy geeft dat ook zo door van... maar ik ken hem dus, hij geeft hem zo door op de radio van... maar stiekem zit er ook een traantje bij weg te pinken.
1: Ja, ja.
5: Maar het is zo'n vent van... hij geeft zich stoer door, maar
7: dat
5: het is de zachtheid
7: zelf. Dat is
5: zelf.
7: Stiekem, hè, Stevens.
1: Ja.
7: Dat is gewoon blijten om te pijzen. Maar zo slecht en hier komt dan weer buiten...
1: Nee. Daar geloof ik niks van.
7: Dat is de pijn.
5: Nee, maar ik zal nu een voorbeeld geven. Ik ben nu eenmaal zo ooit begonnen met liedjes dus. En dat is een beetje de, laat ons zeggen, de Bobby Prince-stijl. Ik word daar door het publiek door geliefd. Ik zing ook wel eens graag een nummer. Maar hij noemt er nu net eentje op. Helaba, ik vond dat een van mijn minst goede nummers die ik ooit heb opgenomen.
1: Dat was niet slecht, maar dit vind ik... Jouw beste
5: dit
1: tot
5: is,
1: nog
5: dit
1: toe.
5: Dit is Rudolf Stevens.
1: Ja, ja.
5: Maar dat zijn natuurlijk liedjes. En ik moet zeggen, en dan, dat is blijer. Moet eerlijk zijn. Alexander vind ik stukken beter dan Helaba.
1: Ja. Maar bij mij is nog altijd, jij bent mijn maatje. Dat was mijn nummer 1, maar die staat nu op 2. Is gezakt.
5: Ah, maar jij bent mijn maatje. Daar ben ik eens van plan van in de toekomst. Ik ga dat eens aan Kazaleken vragen.
0: In een beatversie.
5: Ja, in duo met ons twee zingen. En dan moet het echt gaan, want jij bent mijn maatje gaat dit keer over veel meer... Je zegt wel, je bent mijn maatje, maar het gaat eigenlijk over een geleidehond.
1: Ja,
5: maar ik ben van plan van in de toekomst, daar is een plaatje, dezelfde melodie, maar dat dan wel echt degelijk over twee mensen gaat. Dus twee vrienden die tegenover elkaar zeggen, hé, jij bent mijn maatje.
1: Ja, dus ik en jij.
5: Dus... Nou, ik ga dat niet proberen met u, want dan lopen alle katers mij achterna.
0: Hola.
1: Hela. Waar dat ik gepasseerd ben, hebben ze 3 weken geen muizen. Hè?
5: Ah, maar dan kan u, dan zal ik een bandje opnemen.
1: Ja, dat is, dan denken ze van, daar zit een zingende kater. Dus,
5: dat kan ook plezant zijn, hè.
1: Zeg, mannetjes, we gaan subiet, want we hebben ons Silke hier al bij ons in de lijn, aan de lijn. Ze heeft al veel gelachen, heb ik gezien. Dat zijn collega's van jou, Silke.
8: Ik denk dat Jeremy Prins John is, nee? Heeft jij die bijnaam niet?
1: Jeremy, zeg
5: nee, Silke,
1: nee. Het is Jeremy Cazalet.
7: Maar ik wil wel altijd een prins zijn als het moet.
1: Het is Jeremy Cazalet en hij zingt Siffle sur la colline. En dan heb je Rudolf Stevens, maar die ken je zeker wel.
8: Maar ik denk dat Dano daar iets van verteld heeft.
1: Dano? Ah.
8: Ja.
1: En wie is hij? Wie is hij? Prins?
8: Prins John, denk ik. Hij zei daar iets van Prins John. Had hij niet gebeld vrijdag naar Freddy?
5: Nee, dat is de Prins Dano. Ja.
1: Ah, maar dat is maar de Prins Jambalé.
7: Een carnavalist van in Halle.
0: Ja.
1: Ah, okay. Daar kan wel iets van in
3: dus halen. Dat ben ik niet.
1: Ah, oké. Okay. Ja, te veel eer voor hem. Heren, Rudolf, wil jij nog, de groetjes doen aan iemand?
5: Ik doe eerst vooral dus aan mijn maat daar een goeie dag. Aan jullie daar ook in de studio. En ik wens dus... Rozeken heb ik gehoord. Ik heb Vivian Geert gehoord. Ik doe Daniel de groeten. Ik doe Wendy de groeten. Laat ons zeggen aan het ganse Radio Memory Team. Aan Rozeken mag ik ook niet vergeten. Ik zou zeggen aan iedereen een supermooie en fijne zondag. Geniet van het prachtige weer dat eraan komt. Want we krijgen temperaturen van 35 graden volgende week. Dus ja. Geniet ervan.
1: Ons Franske zal niet content zijn.
5: Nee, ik ook niet. Hè. En dan vooral een hele fijne en gelukkige verjaardag aan twee super, super, super schatjes. Dat is Luna en Lucas. Dus ik wens ze een hele fijne en gelukkige verjaardag toe. Vanwege mij natuurlijk en vanwege Anja. En een hele dikke knuffel daar aan iedereen.
1: Zeg, ik heb nog één voorstel, Rudolf. Zullen wij samen, jij en ik, Happy Birthday to You zingen?
5: Dat kunnen we doen, ja.
1: Allee, 3, 2, 1.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Luna and Luca.
1: Happy birthday to you.
0: Hip, hip, hip.
1: Hoera.
5: Hoera.
1: Voilà.
5: Hip, hip, hip.
0: Hoera.
1: Ziet dat ik hoe ik kan zingen?
4: Dankjewel.
0: Voilà.
1: Voilà. En jullie cadeautje komt nog, hoor.
5: Oh, ja.
1: Zeker wel.
5: Vandaag, Hildeke, ik ga vandaag eens een plaatje aanvragen. Iets dat ik ook heel graag hoor. Maar dat ga ik eens doen voor ons Luna en voor onze Lucas. En dan kan hij de move er ook nog eens bij doen. Ik ga Michael Jackson vragen met Beat It.
1: Ah, ja. Beat It. I like it. Oké, okay, gaan we direct doen.
5: Toffe plaat.
1: Oké. Okay.
5: En dan kan onze Lucas en Lunatje daar nog eens gezellig op dansen voor papa.
1: Oké.
0: Okay. Okay.
1: Ja. Vrienden, en bedankt voor te bellen.
3: Laten praten, want het is voor Silke dat wij luisteren.
1: Ja, dat is wel wat we gaan doen. Dus we gaan de telefoonlijn afsluiten.
0: We gaan ze afsluiten. Is goed. Yo, salut. Yo. Voilà.
1: Dat waren ons twee Charles, ons BV's allebei. Ja,
0: Bassie en Adrian.
1: Wij moesten nog draaien.
0: We moesten eerst een plaat draaien van Jeremy van Marco Borsato en Jana. Samen voor altijd. En dan eentje van Wiltura, Indianen van Vivian.
1: Vivian. Maar
0: en dan nog eentje van Rudolf, Michael Jackson, Beat It.
1: Maar we hebben ook nog een verzoekje dat binnengekomen is van Martin.
0: Dat is al gedraaid geweest.
1: Gezet
0: achteruit.
1: Ja.
0: We gaan nu eerst reclame draaien.
1: Oké, dank u.
9: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
10: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat. De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Met deze plaat zal Lucas daar wel tevreden zijn bij Jeremy. Michael Jackson, Beat It, singletrack uit de CD Thriller. We hebben weer al een paar verzoekplaten binnengekregen. We moeten een plaat draaien, heel speciaal. Kijk, hè, voor mijn opa, voor mijn papa. Vanwege Laticia mochten we eentje draaien van de Romeo's, Kaarsje in mijn hart. En dan moeten we nog eentje draaien, speciaal voor Silke. Mochten we een draaien van Rose Garden van Lynn Anderson. Allemaal hier bij Memory Radio. Zometeen gaan we met ons Hilde het interview doen met Silke. Want die is hier ook al een hele tijd toegekomen. Als je de camera thuis op staat, moet je een keertje kijken. Het zal de moeite waard worden straks weer, hè. Je kan ondertussen nog altijd bellen. 0266-99660 is een gratis studionummer. Ja, gratis, hè. Speciaal deze mooie single aangevraagd. De Romeo's.

0: voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. Drie kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijk spel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
1: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
0: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory.
3: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
4: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Ja, ja, we zijn al beland in het tweede deel. Het gaat weer vlug vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: En al heel veel verzoekjes. De mensen mogen nog altijd blijven bellen. Dat is geen enkel probleem. Als Nancy zit nog altijd aan de telefoon. Maar wij hebben hier iemand bij ons zitten die een beetje zenuwachtig is. Dus we gaan dat trek wegpakken. Goedemorgen, Silke.
2: Goedemorgen, iedereen.
0: Welkom in de studio's van Radio Memory.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Ik ga je een simpele vraag stellen. Wie is Silke?
2: Silke is een heel bezige bij.
0: Ja.
2: Een mama ook van 4 kindjes.
0: Wow. Amai. En dat, zet je dat zeker met dat taaike?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ik ga ook meer kinderen kopen. Zijn misschien vermagerig dan ook.
2: Ja. Ja. En ja, woensdag word ik 33, hè.
1: Dus, proficiat. Zo, jong. Ja, ja.
2: Weer een cijfer bij op de teller.
0: Dan zijn de kindjes nog jong dan, eigenlijk?
2: Van mijn oudste denken ze dat mijn broer is vaak.
0: Oei. Maar je bent ook niet te groot. Sorry dat ik het zeg, maar je bent niet te groot.
2: Ze halen mij in ondertussen. Ja. Dus mijn oudste is er 16.
0: Ja. 16? Oei, dat waren vroeg, mama.
2: Ik was er vroeg bij.
0: Inderdaad. Ja. 16. En dan?
2: Wacht, de 7 is 16. De Levi wordt in augustus 14. Dan heb ik mijn dochtertje Kelly, wordt 10 in november.
0: Ja.
2: En mijn kleinste Charles, onze Redley, wordt er 8 in oktober.
0: Mm. Amai. Ja. Maar ze kunnen wel hun plan al een beetje trekken.
2: Ja, ja, ja.
0: Kijk de leeftijd. Ja. Ja. Als ze tegenwoordig 12 jaar zijn, die zijn precies jonge mannen en jonge vrouwen. Ja. Dat is zo, hè?
2: Ja, ja, dat is
0: zo. Wat ik soms zeg van, hoe oud zou dat zijn? Ziet dat lopen. Ja. Maar, en ze zijn braaf, ja.
2: Ik heb superbrave kindjes.
0: Okay. Ja. En vanwaar jouw passie, mag ik het wel noemen? Want je moet een passie zijn, anders hou je het niet vol. Voor muziek.
2: Oh ja, geboren met muziek. Heel muzikaal opgevoed. Van mijn 7 jaar karaoke zingen. Ja, en zo bleef ze daarin rollen.
0: Ja.
2: En dan op mijn 16 mama geworden. Dus even alles van muziek gestopt, hè, voor het mama zijn en school af te werken en gaan werken.
0: Ja, ja.
2: En onlangs lag mijn zoon in het ziekenhuis.
0: Ja.
2: En hij zegt, oh mama, jij zegt altijd, wij moeten onze dromen achterna jagen. En je doet het zelf niet.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja,
2: dus ja, dan hebben wij gezegd, oké, we gaan een keer zot doen. En ik ga in mijn midwife-crisis. En JP Junior had gezegd, oh ja, gaan wij een keer iets gek doen, Silke, en we gaan feestduo Woppa opstarten.
0: Ja, ja, ja.
2: En zo is eigenlijk heel de bal beginnen rollen. Hè.
0: Ja. Ik heb je al gezien zien optreden in de comeback in Nienhoven.
2: Ja.
0: Hoe lang is dat nu geleden dat je begonnen bent met JP Junior?
2: Ik ben in januari, 30 januari denk ik, was ons eerste optreden.
0: Dus helemaal stijf van de stress. Ja, zal wel.
2: Ja, maar ja, pas op, Maria en Janneke, die trekken nu daar wel goed door.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Dus,
0: je wordt dat wel heel goed ontvangen, hè?
2: Ja.
0: We kennen JP Junior ook als spontane, de altijd lachende JP. En ook een hele toffe vent. Maar je bent zover gekomen dat je eindelijk je eigen hitje hebt opgenomen.
2: Ja. Dus JP Junior zei, ga een keer bij ons en dan ook langs. En ik dacht,
0: bij de Freddy.
2: Ja, bij onze Freddy. Ook een bijzoeken van een mens.
0: Ja, inderdaad. Ja,
2: en ik zeg, zou ik dat wel doen? Je bent altijd aan het twijfelen, toch?
0: Tuurlijk.
2: Aan jezelf. En ik kwam dan bij Freddy binnen en zei, Silke, kom. Smijt er u voor en geloof in uzelf. En ik neem dat ook mee elke keer als ik op het podium sta. Dan denk ik altijd, Freddy, ik ga er hier een lap op geven.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat werkt wel.
0: Ja, tuurlijk.
2: En ik heb een supermooi liedje dat ik eigenlijk stomweg ben tegengekomen en die mij enorm raakte.
0: Ja.
2: En ik dacht, daar wil ik iets mee doen. Dus ik zei tegen Freddy, ik wil een mooie drum, ik wil violen, ik wil alles wat dat erin moest zitten. En die mens heeft dat zo fantastisch mooi gemaakt. Dus vandaar. En vorige vrijdag mocht ik met mijn stick bij onze Freddy gaan. Dus heel spannend. En vrijdag, normaal gezien, staat het op Spotify.
0: Ah, oké. Okay. Want eigenlijk, ja, Freddy Danau kennen wij heel goed. Hij is ook de bezieler van Rudolf. Maar ook van onze Jeremy, die je daarnet gehoord hebt. Dus hij weet wanneer er talent zit. Voordat we verder gaan met nog wat vragen stellen, zou ik toch, ik ben curieus naar dat liedje van jou. Je hebt het meegebracht. Wij mogen dat in avant-première draaien.
2: Ja.
0: Nog voor het op Spotify komt, wij gaan luisteren naar het eerste eigen liedje van ons Silke. En laat de liefde winnen.

0: Ja, een hele dikke proficiat.
1: Dank u wel.
0: Het is een heel mooi liedje, Laat de liefde winnen. En dat is wat iedereen moet doen, hè, Tony?
2: Ja, zeker en vast.
0: Zeker en vast, hè. Waar waren we gebleven? Ja, dat optreden. Je zegt, het is nog altijd een beetje met veel stress en doodgaan op dat moment. Is dat niet iets dat... ik heb dat niet. Waarom? Ik ben al als 14-jarige was ik al DJ, dus... Je zet dat gewoon, of dat je een DJ bent of een zanger. Ik denk dat dat ongeveer hetzelfde is, wat je zegt, gewoon van voor grote menigte. En in die tijd was nog DJ feesten draaien. Pascal,
2: ja.
0: Trouwfeesten en wat is dat allemaal.
2: Van alles.
0: Daar ben ik nu te oud voor geworden. Maar ik denk, als je dan een keer 2D gedaan hebt, is dat toch weg, die stress?
1: Ja, de stress is wel aan het minderen. Ik kan meer genieten al. Ik durf al een beetje bewegen, want dat was mijn grootste punt.
0: Ja, dus, dat is zo. Hè. Dus eerst en vooral heb je het zingen. Maar dan zingen en dansen tegelijk is nog niet zo simpel. Hè?
1: Nee, en ik ben een wandelende jukebox. Ik ben ook redelijk freaky in mijn teksten. Moet allemaal juist zijn en goed zijn. En dan plots staat er daar alleen een muziekband en uw tekst en de mensen kijken naar u. En ik dacht, oh nee, dat ik zo
2: stress
1: kreeg, dat ik mijn tekst begon te vergeten. En ja, dan heb ik een keer gevloekt in de micro. Dus,
0: dat moet kunnen. Hè. Dat mocht jij hier ook doen, zo'n ik kwaad. Zeg, zijn er binnenkort optredens waar we jou kunnen zien?
1: Nu gaat het zijn, ik dacht 25 september, ben ik bij Chris Rijloff uitgenodigd.
2: Aha. Bij de Chris, ja.
1: Ja.
0: Ah, dat is heel mooi.
1: Dus, en ik denk dat daartussen een klein beetje rustig is, even. Ja,
0: het zijn de zomermaanden en er zijn ook heel veel nieuwe nummers uit.
1: Ja.
0: Maar, waar zie je jezelf staan binnen 5 jaar?
1: Ik hoop dat ik wel zelfzekerder word. Ik wil vooral dicht bij de mensen blijven.
0: Ja.
1: Want dat vind ik heel belangrijk. Ik ben een heel... Ja, ik geef graag liefde. En ik ben heel liefdevol. Dus ja, ik wil wel groeien, maar het moet voor mij niet helemaal ontploffen. Hè.
0: Ja.
1: Het mag wel, maar ik denk... Ik heb tijd. Ik heb alle tijd van de wereld. Ja. Het is vooral ook, je bent aan het werken, je bent mama, je bent...
0: Ja.
1: Dus
0: je werkt nog fulltime erbij?
1: Ja.
0: Oei. En dan nog kindjes en dan nog een beetje van dit en een beetje van dat. Is het je droom om er ooit fulltime van te kunnen leven? Of zeg je van, nee, dan niet?
1: Ik zou vooral graag mijn zekerheid in het leven willen houden. Hè.
0: Ja.
1: Financieel, ik denk dat iedereen wel zijn een boterham wil blijven verdienen dagelijks.
0: Ja.
1: Dus als ik moet blijven, gewoon mijn job doen. Ik doe mijn job enorm graag.
0: Mag ik vragen wat je doet? Of?
1: Wel, ik ben initieel een vloerder.
0: Wat, hè?
1: Dus ik werk nu bij de zelfbouwmarkt.
0: Mm.
1: Dus wij mogen ook tegels uitbreken en leggen. En de afwisseling van de job is gewoon superzalig. Ja.
0: Allee.
2: Zeg, als we nu iemand moeten nemen voor een nieuwe vloer, weet je.
0: Ja. Ik heb problemen met mijn parket dat versleten is en begint omhoog te komen.
1: Dat zijn we nu aan het leggen bij mijn vriend, zijn zoon. Hè.
2: Ja.
0: En jij doet dat?
1: Ja, ik heb de badkamer betegeld.
2: Ja?
1: En nu hebben we een kamer al gelegd in de laminaat. Dus dat is ook tussendoor allemaal.
0: Ik kan jou een vraagje stellen. Want dit is nog hout. Geprest hout is dat.
1: Als laminaat.
0: Laminaat. Maar er schijnt nu een soort laminaat op de markt te zijn in plastic.
1: Ja, dat is vinyl.
0: Ja, het is vinyl of zo. Dat en heel vinyl. Makkelijk te leggen. Breekt gemakkelijk af.
1: Ja.
0: En dat kun jij ook.
1: Ja, ik heb daarin heel mijn boven gedaan.
2: Van al zijn eer.
0: En qua prijs, goed, ze zijn direct een keer aan het polsen. Hè. Zo tegenover gewoon laminaat, is dat duurder? Is dat...
1: Laminaat is een aankoop, misschien wel goedkoper. Maar daar moet je gaan investeren in een hele goede ondervloer.
0: Ja.
1: Voor je geluids, je decibels te reduceren en zo van je stappen. Tegenover vinyl is dan ook... Ja, dat is plastic, hè. Dat is PVC.
0: Ja.
1: Dus dat is veel meer waterbestendiger.
0: Dus dat kun je opdwijlen met een goede natte dweil.
1: Ja, zeker en vast. En je bouwhoogte is zo hoog niet. Laminaat is meestal al direct 12, 13 mm of 10 mm te zien hoe dik dat is.
0: Ja.
1: Tegenover bij vinyl zitten aan 5 mm, 6 mm.
0: Oei, maar dan ga ik water onder mijn deur nemen.
1: Een profielje zetten, Hilde.
0: Ja, zie, voilà. Ik ga ze
2: De nieuwe man, hè. De nieuwe man.
0: Ja, maar... Ja? Maar daarin lijken we wij op elkaar, want ik doe alles graag wat mannen doen. Ik heb gevoetbald, ik ben DJ, ik doe alles graag. Ik heb altijd in de verkoop gezeten, gans mijn leven, maar in de telecom. En dat was altijd, ja, één vrouw of zo op een gans team. En dat was altijd... Maar ik heb me nooit niet laten doen, mocht het nooit niet doen, hè, Silke?
1: Ik laat mij nooit.
0: Voilà. Nee. Maar ik zeg chapeau, want mijn dochter die heeft dat ook, ja... Je weet, mijn dochter, of je weet dat niet, maar mijn dochter is mijn god. Maar die heeft alle mogelijke rijbewijzen die er bestaan. Behalve haar motorrijbewijs is ze nu al 10 jaar door, moet ze nog juist haar praktijk. Maar die heeft een B, een C, een CE, een D. Van alle camions, van alles, hè, ADR. Die. En dat ik zeg, maar schat ik het toch, maar je zegt, ja, maar een vrouw. Ja, en dan mama, moet ik dat ook kennen. En dat is, ja, en ik herken daar in mezelf, in haar eigenlijk wel. Heb je ook zo in je kinderen na zich van, die heeft het totaal van mij?
1: Ja, ik moet nu zeggen, mijn kleinste is testen aan het doen voor ADHD en van die toestanden. Ja. Hij zit ook in een autoklasje ondertussen, ja, in buitengewoon onderwijs. En dan soms doet hij dingen en dan denk ik, ach.
2: Dat heeft hem van mij.
1: Heel zijn moeder, hè. Zeg dat niet, hè.
0: Nee, niet luid op, ja.
1: Nee, dan zeg ik, ach, hij lijkt weer zo hard op je vader, hè.
0: Dat is goed gezien.
1: Was, hij gaat vaak mee naar de comeback. Hij is daar ook graag en hij is daar graag gezien. En als hij dan iets uitsteekt, dan zeg ik, allee. Hangt je vader ook zo het varken uit? Of dat
0: daar nee, dat is leuk. Dat is, ja, want kinderen... Ja. Je kunt ze niet missen, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Want ik kan jou een beetje vergelijken met ons Larissa. Dat is ook een topmadam. Maar die heeft ook 4 of 5 kinderen.
2: Vier kinderen.
0: Samen met Stef. En Stef heeft ook 2 kinderen. En dan denk ik van, hoe doe jij dat meisje mij? Ja, en ons sterke, dat is mijn oogappel. Hè, die, ja, als ze mij ziet, zegt ze, oh, heerlijke, sterke. Je hebt ze nog zien optreden. En die, daar is ook wel toekomst in. Dat is gans haar mama.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is gans haar mama. Qua stem ook, die kan enorm goed zingen. Ze moet nog veel bijkomen. Hè. Maar zie je dat zitten later zo met een van uw kinderen zo samen zeggen?
1: Ik moet zeggen, mijn tweede is een ongelofelijke Elvis van.
0: Ja.
1: Dus wij hebben hem nu een vinylplatenspeler.
0: Ja.
1: Heeft hij gekregen en we zijn op zoek naar vinylplaatjes, allemaal van Elvis. En mijn jongste is eigenlijk ook een zangtalentje. Dat durf ik toch wel zeggen. Maar wij hebben in Grotenbergen, in het café, een paar jaar geleden karaoke gedaan.
0: Ja.
1: Met Frankie Gosses.
2: Frankie,
1: was dat toen
0: ook. Ja.
1: En hij begint te zingen. En heel het café begint te applaudisseren. Het is zo'n showbeest, maar toen is het stilgevallen. En hij durft niet meer.
0: Juist?
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Allee,
1: ja.
0: Dat is wel jammer. Maar gaat er nog wel doorkomen, zeg.
1: Ik heb het hem gezegd. Zeg, oefen de makkers.
0: Ja. Maar dat is... Ja, ik heb hier al heel veel mensen over de vloer gehad. Hè. En u hoort toch bij iedereen dat het een beetje die passie is. Het moet erin zitten van jongs af aan.
1: Ja, dat is wel waar. Ik zei het, bij ons muzikaal, ja...
0: Had je ouders of nonkels of tantes die ook zongen?
1: Mijn mama zingt heel graag.
0: Ja, nu nog altijd?
1: Ja, toch wel.
0: Ah.
1: Dus mijn karaoke dus wel nog mee, maar verder durft ze... Ja, lijkt ik op haar, hè, de durf die vooral mankeert. En dan... mijn papa kan bijvoorbeeld ongelooflijk goed drummen en gitaar spelen.
0: Aha, dat is ook leuk.
1: Ja, mijn broer is een trombonist.
0: Voilà.
1: Basgitaar. Dus...
0: Maar allee, gans orkest in de familie.
1: Ja. Je kunt
0: de
1: familie laten ook gitaar aan het leren spelen.
0: Ja. Maar je kunt bijna gans
2: orkest
0: maken. Hè?
1: Ja.
0: En deze is nu een zachter tempo.
1: Ja.
0: Jouw volgend nummer, waar wil jij in deze richting blijven? Of zeg jij van, ik ga nu een keer iets op tempo maken?
1: Het volgende nummertje is eigenlijk mijn vriendje, hè, die dat geschreven heeft.
0: Echt?
1: Dus, en daar gaan we naar de studio mee en we gaan daar ook iets superleuk mee doen.
0: Ja.
1: Er zit toch wel meer tempo in.
0: Ja.
1: Het is een refrein die echt een oorworm is.
0: Echt?
1: Dus we zijn benieuwd,
2: Ja.
1: Deze plaat komt pas op Spotify volgende week, heb ik begrepen. Ja, vrijdag, volgende week vrijdag normaal.
0: Stuur ons zeker je link, dan gaan wij die delen, dan de mensen allemaal downloaden. En ook luisteren vooral. Onze agenda van de hitschijf van de week is heel, heel, heel druk bezet voor het moment, maar we zorgen wel dat we tijd hebben om dat er nog tussen te zetten. Ik kijk even naar Tony, want die staat daar werkloos. Wij moesten ook nog platen draaien, want je hebt daar nog het
2: een en ander. Ik heb reclame en dan heb ik een plaat klaarstaan van Vultura, Indianen.
0: Ja.
2: Weer dan aangevraagd door Vivian.
0: Door Vivian. Hebben we dan alles gehad wat we moesten draaien? Denk het niet, hè?
2: En dan moeten we nog eentje draaien voor de verjaardag van onkel Michel. Vanwege onze collega Sydney mochten we een plaat kiezen naar keuze.
0: Ja. En je hebt er daarnaast u nog twee staan, denk ik, hè?
2: Nee, die heb ik al gedraaid.
0: Ah, die heb ik al gedraaid. Ja.
2: Die heb ik al gedraaid.
0: Zijn die zodanig druk bezig met Silke? Oké. Okay.
2: En dus, vanwege Cindy gaan we de nieuwe Rudolf Stevens pakken. Ik ga van het leven.
0: Ja. Het is echt heel mooi. We gaan er naar luisteren.
2: We gaan eerst reclame draaien.
0: Ja.
2: Oké.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
6: Radio Memory.

0: ze spreken Jander als over Indianen, maar waar zijn die cowboys hier?
1: Dat doen de Indianen, hè. Ja, we hebben iemand aan de lijn. We gaan even luisteren.
0: Ook een, bekende BV.
1: En ook een BV, een bekende vrouw.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Hallo. Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Hallo, dag Tony.
0: Ah, Rooske, dat is lang geleden.
2: Je hoort het lang geleden, van de laatste keer. Ja.
0: Zeg Rooske.
2: Ja.
0: Ik heb vernomen dat je vannacht of gisteravond naar de travestieten gaan zien bent.
2: Ja, in Henk.
0: Waar het mooie?
2: Ja.
1: En welke waren het, Rooske?
2: Ja, dat waren, ja.
1: Lefondega, of was het nog andere?
2: Andere, het waren andere.
0: Dingen van Alost, waar we dat feestje...
1: Ah ja, die wij gezien hebben. Ja. Miss Faf.
0: Ja.
1: Was
2: nee, dat die waren ook niet.
1: Allee, dat waren nog andere, hè. Ja,
2: ja, het waren andere, maar ik kan daar niet op komen.
1: Nou, wij gaan daar naartoe zaterdag 20 juni, want dan is er het feest van onze Ambi Bjorn. En ik ga er gelijk zijn affiche een keer bij maken, pakken, hè. De reclame. Travestieshow. En dat is in Kluisbergen, in de feestzaal Brugshaven. De deuren gaan open voor te eten vanaf 5:30 en enkel de show vanaf 19:30. Het is daar lekker eten. Hè. Een keuze uit balletjes in tomatensaus, skankies à volonté met frietjes en cotalos à volonté.
0: Ja,
2: en ik ga vrijdag naar het Kletters op naar Frankske gaan zien.
0: Naar Frankske van Dammen in Kletters?
2: Vrijdag.
1: Maar de zaterdag komt Frankske ook, want er komt onder andere Houston, Giovanni en Peggy, de Quarmon Brothers, Frank van Damme, Stardancer, Showballet en Ambi Bjorn zelf. En speciale guest, ons Stefanie Storm. Ons Stefanieke, ik zal blij zijn dat ik ze nog eens in mijn armen kan nemen. Want zij was vorig jaar bij ons ook bij op ons eerste verjaardagsfeest. Wij gaan ook nog het een en het ander beleven. Goed, Rooske, jij mag de groetjes doen.
2: Die zangeresse Silke, is dat de dochter van Nicky Jones niet, of ik niet. Ik kan er niet op komen, op zijn naam. Bridget Jones.
0: Nee.
2: Nee, dat is de dochter niet. Omdat zij ook een dochter heeft, Silke niet.
0: Ja, Silke.
2: En die zingt ook, hè.
0: Ja, die zingt ook, ja. Die Jones zijn dochter zingt ook, ja.
2: Just? Ja, daar gaan we eraan beginnen.
1: Oké.
2: Okay, eerst speciaal voor mijn beste vriendin Ildeke.
1: Dank je.
2: Voor
1: Wacht. We zijn niet goed begonnen. Weet je nog dat we vroeger begonnen? Hallo!
2: Ah ja!
0: Zal ik Danny Fabri, hè? Zal ik Danny Fabri?
1: Ik kan doen.
0: Ja.
2: Hallo!
0: Wat een publiek! Wat een publiek!
1: Wat een publiek, zeg! Ja! Gewoon voortdoen!
0: Ja!
2: Voor Yvke, voor Kelly, voor Marian, voor Tony en Nansieke, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en Anjakken, voor Fransken en Vrouwken en voor Anjakken, voor Geert en Vivianneke, voor Katrien en Erik, voor Wendy en Cindy, voor Ron van Vlaanderen en Erik van de Valk, of wat is dat?
0: Erik de Valk.
2: En Peggy. En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Zeg Rooske.
1: En die niet vergeten?
2: Ja.
0: Is dat uw nieuwjaarsbrief 2027?
2: Joot, mooi. Ja, het moet er nog bij komen, zeg. Ja,
1: Zijn ons Wendieke niet vergeten?
0: Nee, ze zijn ons Wendieke niet vergeten.
1: En onze Danny de Groot.
0: Danny de Groot is ze vergeten.
1: Dat zij de vergeten.
0: Ja.
1: Ja.
2: Danny de Groot, maar die staat er nog niet op.
0: Maar die moet je ook opschrijven, hè, zeg.
2: Ja,
1: Danny de Groot en familie, hè.
0: Ja.
2: Ah, ja.
1: Zo van, die heeft ook 7 kinderen, hè.
0: Ja. Die heeft ook...
1: Thuis heeft hem er 3.
0: Ja, maar een zwaar geskut, hè, waarschijnlijk. Ja, dan is... Ja.
1: Is dat niet die ook met dat klein vogelke?
0: Ik heb vroeger een tijd met Danny de Groot veel op gang geweest. En
1: Just.
0: Zit poeier achter, hè?
1: Zit poeier. Hola, hola. Dat gaat toch niet gern horen. Ik heb altijd horen spreken van een klein vogelke.
0: Een klein vogelke, maar liever een kleintje als een groot nambatant, hè?
1: Ja, hij is weer in vorm, hè, Roosje. Hij is weer in vorm,
2: hè. Dat kan in een kwaak.
1: Oei, oei, oei, jij spreekt precies van ondervinding.
0: Rooske is blij dat ze mooie mannen gezien heeft vannacht.
1: Ja, ja, ja. Maar het waren vrouwen. Allee, maar het waren mannen, maar het waren vrouwen.
0: Ja, ja.
1: Zat er iets bij voor u, Rooske?
2: Ja, dat was een schone bij. Woes. Maar hij gaat binnenkort trouwen. Hij gaat trouwen.
1: Vertel, jij bent weer te laat.
0: Ja.
1: Te laat.
2: Oh, een schone. Oh.
1: Ah, ja. En met wat gaat hij trouwen? Met een vrouw of met een man?
2: Met een man.
1: Ah. Ja,
2: dan ik ben altijd op de bus komen een kus geven.
0: Amai. Ja, dan heb je goed kunnen slapen.
1: Ja,
2: ik heb goed kunnen slapen ook.
0: Geen natte dromen gehad?
1: En nu gaat u 3 dagen niet meer wassen, zeker? Want u een kus gegeven heeft.
2: Nee, een dag. Ik ga het mee wassen.
1: Rooske, je weet, ik ben een eeuwige fan van André Hazes Junior. Hè? En ik ken die ook persoonlijk. En als ik hier naar een optreden ging, dan vroeg ik van... Zet een handtekening op mijn buik. En dan zet hem dat op mijn buik, hè, met mijn stift. Hè. En dan, als ik thuis kwam, ik moest me wassen. Dan zei ik, nee, ik was me niet, want anders gaat mijn handtekening... En een maand nadien stond die handtekening er nog op. Hè.
0: Voilà.
1: Voilà.
2: Dat is een goede stift.
1: Ja, als ik in douche ging, ik plakte er plakkers over om zeker te zijn dat
2: ik op een jacht te gaan.
1: Ja. Ik zeg, dat was
2: mijn... Ja.
0: Dat was een uk, hè, een uk.
1: Ja, vroeger was hij meer bereikbaar dan tegenwoordig. Hè. Ik spreek van een paar jaren.
0: Die jongen is druk, hè, man. Die jongen.
1: Ja, ja.
0: Dat zijn vrouwen, zijn fans.
1: Dat is een schoon gezinnetje nu, vind ik.
0: Ja.
1: Hij gedraagt hem. Allee, tot zolang dat duurt. Goed, Rooske. Ja. We gaan jouw plaatje draaien. Eentje van Frank van Damme.
2: Ja.
1: Maar onze kameraad heeft ze nog niet klaargezet.
0: Toet. Sophia staat erachter, achter Rudolf Stevens.
1: Hoorde dat? Toet. Dat is echt een trein. Ze draaien treinen komen nog.
2: Nee.
1: Oké,
2: okay, goed. Een trein zei dat ook.
1: Een trein zei dat ook. Een station vertrok, het is dat, hè?
2: Ja.
0: Zeg Rooske.
2: Ja.
0: Zitten bij uw buurvrouw?
2: Nee, ik ben binnen.
0: Ah, ik dacht, omdat je mij gezegd hebt dat je bij je buurvrouw ging luisteren naar Radio Memory.
2: Van de namiddag.
0: Ah, straks tussen 2 en 4.
2: Ja, tussen 2 en 4, die ga ik me buiten zetten.
0: Met een fles witte wijn?
2: Of met een rozeken.
0: Ah, met een rozeken, dat mag ik, hè. Ja. Ah, waarom niet? Waarom niet?
1: Amai, zat de fles.
0: Ja. Rooske laat er geen gras over groeien, hè.
1: Geniet ervan, Rooske.
2: Nog niks zien.
0: Nog niemand.
2: Dat pijs ik.
0: Voilà.
1: Wij gaan een beetje afronden.
2: Ja. Goeie namiddag.
1: Ja, ja, dankjewel, Rooske. We gaan hier nog een beetje... Wil jij Silke nog succes winnen?
0: Ja.
2: Ja, veel succes, Silke.
3: Dankjewel, Rooske.
2: En ik zal er naar u luisteren.
1: Super.
0: Ah, belazen.
3: Dankjewel.
1: Hij heeft dan een fan bij.
0: Fase. Ja. En ze is dat Assen, hè? Assen.
1: Ja. Ze wonen in Assen.
0: Assen,
2: ja.
1: Goed, ja. Rooske.
0: Rooske, bedankt.
2: Ja, nog een goede namiddag.
0: Jo, salutjes. Jo. De mensen kunnen nog altijd tussendoor bellen.
1: 02-6699-660.
0: En in Frans?
1: 02-66-99-66-0.
0: Dat is voor de Franstaligen. Ja.
1: And you can call us in the studio if you want. 02-66-99-66-660, that's our number. Hablara español, solamente un poco. No hablara.
0: En in Chinees?
1: Wang is een tang.
0: Wang ching wang pang kawasaki.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, schrijf dat vooral zo open. Oké, goed.
0: We gaan Rudolf Stevens draaien, hè? Is goed?
1: Okay, ja. Een hele mooie plaat trouwens.
4: Radio Memory. Prettig weekend.
0: Voilà.

0: Hopla.
1: Ja, die klok, hè, Silke, moesten we die een beetje kunnen...
0: Terugdraaien.
1: Dat zou tof zijn.
2: Dat is ook een mooi liedje, hè.
1: Ja. Jij wou nog een plaatje opdragen aan iemand.
2: Ja, aan mijn toch wel allergrootste fan. En mijn grootste hulp in alles. Aan mijn mammatje.
1: Mammatje, dus
2: en
1: mama van Silke. Hallo, en papa. Een goede vader, zij zegt het niet, zal ik het kieken naar plaatje.
2: Ik heb Espres van de Nacht direct een berichtje gestuurd.
0: Just. Ah, van alles, hè. Ja, ja.
2: Om 12:30.
1: Amai, ja. Dat vind ik lief. Ah. Dat vind ik lief. Ik doe dat altijd als mijn dochter of mijn nieuwjaar, om middernacht en een paar seconden, dan bellen wij elkaar.
2: Ja, wij doen dat ook wel. Als we niet samen, meestal zijn we samen, maar anders...
1: Ja, bij ons ook, maar allemaal niet samen zijn, dan bellen wij elkaar om middernacht en een paar seconden. En ook met haar verjaardag om een paar seconden na 12:00. Ik blijf daar speciaal voor op, heeft zij een berichtje.
2: Dat is altijd.
1: Dus uw mama gaat super blij zijn. En ik heb nog gehoord dat ze een grote fan is van iemand.
2: Ja, van onze Willy Sommers, hè.
1: Willy Slodderogen.
0: Ja,
1: Willy Sommers.
2: Dus het nieuwste plaatje van onze Willy ga ik opdragen aan mijn mannetje.
1: Oké, dat gaan we eerst draaien en dan gaan we zo dadelijk afscheid nemen. Goed?
2: Ja, dat is goed.
1: Laat maar komen, Tony. De

0: Een hele mooie plaat. De nieuwste van Willy Sommers en de eerste keer. Weet jij hun eerste keer nog, Pascal?
1: Goh, dat is lang geleden, man.
0: Nee, zo lang geleden?
2: Oei, oei, oei.
1: Ik begin Alzheimer te krijgen. Ik vergeet veel.
0: Ah, maar ik heb al lang Alzheimer light. Ja. Ik onthoud alleen wat ik wil onthouden. Ah, dus dat is gemakkelijk.
1: Als ze tegen mij zeggen, nem, dat doe ik. Maar als ze zeggen, je moet kuisen, dat is minder.
0: Is dat dan? Ja.
1: Dat is minder.
0: Oké, ah, oké. Okay. Zeg, die tijd is voorbij gevlogen, Silke. Het was super aangenaam. Je bent hier altijd welkom in de studio van Radio Memory. Al is voor gewoon een keer goeiedag te komen zeggen.
1: Ja.
0: De zondag zitten wij hier altijd. Volgende week komt onze Yves Segers.
1: Dus als je goesting hebt, kom dan maar een keer aan.
3: Ja, dat is echt een schatje.
0: Ja, als je hem een goede dag wil komen zeggen, mocht je altijd een keer komen.
3: Ja,
0: en mocht de mama meebrengen voor een foto of zo.
3: Ah, voilà. Oh, dat is een gedacht. Ja.
0: Doe dat maar. Hij zit hier van 10 tot 12 volgende week. Binnenkort ook als Kitana. Hebben we,
1: Chris Reinhoff komt ook nog.
0: Ja, en de Foef.
1: Ja.
0: Chris van der Velde, de broer van de Foef.
1: Ja.
0: Die hebben wij binnenkort nog. Binnenkort komt ook in ons programma met Daniel. Komt Frank van Damme mee presenteren. Mijn schat John Dennis. En ons Larissa heeft mij ook gezegd vrijdag. Van ik kom binnenkort weer een keer mee presenteren. En dat is allemaal tof. Je bent voor ons ook vanaf nu een vriend. Je bent hier altijd welkom. En wat zou je ervan denken als we met je nieuwe plaat nog afscheid nemen?
3: Oh, het zou fantastisch zijn. Ja, dikke dankjewel.
0: Zeg jij nog maar wie je de groetjes wilt doen, wie dat je wil bedanken. Het is een moment. Hè?
3: Ik ga aan iedereen de groetjes doen. Hè, dat we niemand kunnen vergeten.
0: Ja.
3: En vooral de mensen die mij zo steunen, wil ik toch wel echt nog eens bedanken. Ik heb vrijdag ook weer super lieve woorden gekregen. Bijvoorbeeld in de comeback. En dat doet mij echt enorm veel plezier.
0: Ja, dat is tof, hè.
3: Ja.
0: Maar je moet ervoor gaan. Je moet je dromen najagen. Ja. Echt doen, geloof mij. Je leeft hier maar één keer. En bent levende bewijs dat van vandaag op morgen kan gedaan zijn. Dus geniet van alles. Geniet ook van je kindjes en van je vriend. Want het ziet er met een hele lieve uit.
3: Dat is een schatje, maar hij mag het niet weten.
0: Ah, ja. Ze zeggen altijd, achter een sterke man staat een sterke vrouw.
1: Maar
0: achter
1: ook,
0: een sterke vrouw staat ook een sterke man. Hè. Kijk maar, ons Larissa is het bewijs. Zij kan fulltime zangeres zijn, dankzij Stef, waar ze heel veel steun van heeft. En dat zegt ze zelf ook. Die heel veel doet voor de kinderen ook. Dus je moet het allemaal maar gecombineerd krijgen. Hè. En ik zou zeggen, motiveer je kinderen maar om te gaan gitaar spelen of zingen. Dat ze ook hun dromen najagen. En misschien kunnen binnenkort met je zoon een keer mee uitgaan of zo. Swingen.
3: Het is geen starter.
0: Het is geen starter. Oei. Ik heb een keer mee. Silke, bedankt dat je hierbij was. We gaan even kijken.
1: Ja.
0: Het is oogtijd, want...
1: Mark
0: Huilenbroek staat te wachten. We gaan nog heel snel jouw plaat dragen.
3: Dank je wel.
0: En alle luisteraars... Ja, voilà. Ik ben de mond al toehouden.
1: Zeg maar.
0: Alle luisteraars, bedankt voor te bellen en te luisteren. En tot binnenkort. Wij zijn er terug morgen tussen 6 en 8 met mijn muziekdoos.
1: En ik straks om 2 uur.
0: Oké.
3: Dank je wel, iedereen.

In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt.

0: gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory.
4: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
9: De beste muziek
10: hoor je hier.
11: Radio Memory.
12: En 3, 2, 1.
13: Here comes the music.
14: Hey Mark Hallebroek.
15: Are you ready?
16: I'm ready.
15: Go!
17: Music.

Showtime van de Tramps met Disco Inferno. Het nummer dat we ook kennen in de uitvoering van Tina Turner. En daarover straks meer, want ik heb een merkwaardig duet dadelijk tussen Tina Turner en Barry White. Maar eerst heb ik nog een bizar nieuwsbericht, een beetje een lastig nieuwsbericht zelfs, van een ouder en een kindje van 3 jaar, die wel een heel duur kunstwerk heeft gemaakt voor papa en mama. Normaal gezien zijn de ouders altijd wel blij met dat soort van kunstwerkjes, maar in dit geval, de peuter had namelijk echte geldbiljetten als papier gebruikt om unicorns in haar kleurboek te versieren. De geldbiljetten zo'n beetje geknipt, hè. Je kent dat. Briefjes uiteraard in vormen geknipt en zo. 1700 euro verprutst. Gelukkig betaalt de bank het geld terug als de serienummers een beetje zichtbaar zijn. Ach ja, kindjes, hè. Goed, eerst even fine-tunen. Oké, dat lukt. We kunnen verder met de Showtime en ik heb alweer een gesprekje, een interviewtje met een madame die onlangs 80 jaar is geworden. Ze zingt al van de jaren 60. Het gaat om Cher van de duo Sonny en Cher. Maar eerst een beetje propaganda. Dit is P-Machinery.

Wat een orchestratie. Denk je dan, maar alles komt uit hun machine. De band heet dan ook P-Machinery. De synthesizerperiode, helemaal jaren 80. Propaganda was dat. En dan, zoals beloofd, dat duet tussen twee grootheden. Tina Turner enerzijds met de vrouwenstem. En Barry White anderzijds met de diepe mannenstem. Het was een hitje in de jaren 90. Deze In Your Wildest Dreams. Droom even mee. En doe alsof ze nog altijd...

nummer stond oorspronkelijk op een cd van Tina Turner. Ja, je hoorde het in Your Wildest Dreams. Mekaar een beetje aan het opvrijen in de hemel waarschijnlijk. Tina Turner en de zoere stem van Barry White. Strakjes bestudeer de K3, want de K3 Originals Tour zit erop. En de jonge nieuwe K3'tjes kunnen alweer een plaatje gaan uitbrengen. Dat is voor na deze van Just Jack. Ken je dit nog? Stars in the Rise.

0: Just Jack met The Stars in Their Eyes. Ja, de K3 Original Tour zit erop. Ik heb nog een oude K3 Original jingle.
1: Wij zijn K3
2: bij Hullebroek Mark.
0: Ja, inderdaad. Zeg, hoe oud was jij, beste vrienden, luisteraars? Hoe oud was jij toen Oya Lely uitkwam van de originele K3? Wel, de jonge K3'tjes die waren toen een jaar of 7, 8, staartjes in het haar. En ze hebben er ook een liedje over gemaakt. Het is hun nieuwe zomerplaat. Dit is de huidige K3, zeg maar. En de zomer van Oya Lely. Ik ben ervan overtuigd, je zingt meteen mee.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Here comes the music. Hey,

ja, dat zullen we morgen dan nog wel zien. Will You Still Love Me Tomorrow? Een nummer uit de film Dirty Dancing, maar oorspronkelijk van nog langer geleden. De Shirelles waren dat. Ik heb wat lastig nieuws voor een plattelandsvrouw uit Australië. En haar droom is uitgedraaid op een heuse nachtmerrie. Rond haar woning staat nu namelijk een 3 meter hoge muur van mest en andere vuiligheid. En met dat soort pesterijen proberen de nieuwe buren die buur dus weg te jagen. Het huis is nu onverkoopbaar geworden, zeg maar. Meghan Perry is aan het treuren en ik kan misschien via de radio vragen, heeft er toevallig iemand mest nodig? Voor de patatten of zo. Zeg, dit is Cashmere. Het is een band uit Nederland met bekende artiesten, maar daarover straks meer. Het nummer heet Love Is What I Want.

In de lente van 1979 een hit voor Kashmir. En wie waren dat, die Kashmir? Dat was enerzijds, de mannenstem was Peter Hollestelle. En Peter Hollestelle, dat is de broer van zangeres Connie van den Bos. Het meisje zelf, de zangeres, was Jody Pijper, die later nog in het achtergrondkoor bij onder andere Wiltura zou gaan zingen. En Jody Pijper zong ook mee in de Stars on 45. Het nummer zelf is origineel van Leo Sayer uit 1977. Easy to Love heette dat. Een nummer dat Leo Sayer schreef met Albert Hammond. En dan, hands up, denk je, nee hoor, het is de Vlaamse versie. Dit is Wiltura en geef

Ja, Cher, een oude madame. Het is zoals je het bekijkt natuurlijk. Ze is onlangs 80 geworden. Wat een kanjer en wat een parcours heeft ze afgelegd. Hè. All or nothing was dat. Het is all geworden voor deze Cher. En dan naar Canada. Dit is Alanis Morissette en Little Bit Ironic.

Alanis Morissette, speciaal liedje, dat wel. Heel rustig bij momenten, soms stilte. En dan loeiende gitaren, is het niet ironic. Tijd voor de kindjes. Ja, want dit is een liedje uit de hitparades van tegenwoordig. Een van de toppers. Het is van Alex Warren en heet Fever Dream.

0: jouw zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.
4: Here comes the music. Hey man.

0: zal je maar meteen vertellen dat ook Bobby Prins dit ooit gezongen heeft. Ja, ja, maar dit was de originele I Fought the Law van de Bobby Fuller Force. Strafverhaal uit de fotografiewereld, want bij de meeste fotowedstrijden zijn scheve kadrages en duimen die per ongeluk in beeld komen meteen een reden voor disqualificatie. Nu, er is een wedstrijd waar het net andersom is. Met slechte foto's kan je winnen en met haar slechte foto's is de 28-jarige Blanche Mortemare uit Parijs bekroond tot slechtste fotograaf ter wereld. Ja, de Française wint met haar onbestaande fotografietalent 43.000 euro en een reis naar IJsland. Nu, vrienden, ik begrijp dat volledig. Zou er ook iets bestaan, bijvoorbeeld als de slechtste radio-dj ter wereld? Die kan een reis winnen naar Siberië, bijvoorbeeld. Daar zijn we daar ook vanaf.
1: Amai, amai.
0: Wij gaan naar de jaar 70 reizen. Dat is wat anders met deze hier van Mary McGregor en het mooie Torn Between Two Lovers.

In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio

0: tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
7: Radio Memory.
8: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

versie van de doo-wop klassieker uit de jaren 50. Oorspronkelijk van Frankie Lymon en de Teenagers. Maar Diana Ross gaf haar eigen glamoureuze draai natuurlijk aan. Diana Ross met Who Do Fools Fall In Love. Vroeger op de radio met alleen maar de leukste klassiekers. I was trying.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Het is om zeep, ik kocht een smartphone en doe alsof ik een blitzleven heb, want dat hoort zo bij een smartphone.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperatuur

0: Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: appeltje is zing.
1: Mooie single was deze van Yves Segers en Beskomt. Waar zijn die handjes? 8:08 geworden. Zondagmiddag, welkom in Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. En over een mooie plaats gesproken, dit is ook een mooie. Zoals deze morgen te gast in ons programma U Vraagt We Draaien. We draaien Silke met haar nieuwe single hier bij Radio Memory.

0: zijn. Frank van Damme draait door China, terwijl ons Silke gaat vertrekken. Dat is deze morgen op interview hier bij Radio Memory. Tot 4 uur de Vlaamse platen. Als je er eentje wil horen, laat het mevrouw Nancy weten. 0266-99660 is ons gratis studionummer. We kregen het een telefoon binnen van Karin Appelmans en Ninove. Zij vroegen plaat aan voor een ode aan Margriet Hermans. Ook voor alle luisteraars van Hans het Memory Team en ook voor Tony van Bever en Nancy. Vanwege Karin Appelmans uit Ninove mochten we deze draaien.
1: Maandagochtend 6:30. Het is nog...

0: Mooie plaat was deze van Margriet Hermans, waar we deze week massaal hebben afscheid van genomen. We worden aangevraagd door Carina Polmans. We moeten zometeen een plaat draaien na de reclame. Voor alle luisteraars, de ganse Memory Team vanwege Heert en Vivianne, Beveren, Sint-Niklaas, gaan we een draaien van Rob de Nijs en Bo.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Hij is er.
6: Hij is er.
5: De Radio Memory App.
6: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory App.
7: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Goedemiddag.

Ook een man die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaien de Rob de Nijs. Bo werd ons aangevraagd door Geert en Vivian uit Bever Sint-Niklaas. We kregen er in de telefoon binnen van Gieke van Overboelaren. Hij vroeg een plaatje aan, speciaal voor zijn vrouwke Nancy. Voor alle luisteraars van het Memory Team. Ook voor Tony van Beveren, Nancy en Hilde. Vanwege Gieke mochten we deze gaan draaien. Ze. Mart Schoogkamer. En hij vertrekt vannacht naar Spanje. Hoi.

Was een mooie single van Swoop onder leiding van Philip Dazen met de groeten van de feestend. We moeten een plaat draaien naar keuze, speciaal voor gans het Memory Team, ook voor alle luisteraars. Maar zeker voor mijn vriendin Hilde, ook voor Tony van Beveren en Nancy. Vanwege Rooske uit Assen mochten we een plaat kiezen naar keuze. Wel, we hebben eentje klaar liggen van onze John Dennis en Aisa. En we draaien Jij geeft me levenslust. 02-669-660. Jullie zijn massaal aan het luisteren. Ook onze Jurgen is in Herzelen aan het luisteren naar Radio Memory.

0: werd ons aangevraagd door Roos Kan Dansen. Deze mooie single. Straks moeten we een plaat draaien. Op aanvraag vanwege Jurgen uit Herzelen. The Voice of Europe gaan we draaien met Eddie Walli en Valencia.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Alleen de grootste hits.
4: Radio Memory.
5: De beste muziek hoor je hier.

Met deze plaats zullen we Jurgen Daren herzelen, wel tevreden gemaakt hebben. The Voice of Europe, Eddie Wally, Valencia. Als je graag een favoriete Nederlandstalige plaats wil horen, laat het mevrouw Nancy weten op ons gratis telefoonnummer 0266-99660. We moeten een plaat draaien voor de 15e verjaardag van Lennart van Keimeulen. De beste wensen komen vanwege tante Hilde en onkel Yves. Gaan we een uitzondering doen vandaag. We gaan speciaal voor Lennart deze plaat draaien.

dame ken je nog wel van Arrivederci Hans. We draaiden Laurel Lynn en Zomerlang. We moeten plaat draaien speciaal voor Hans het Memory Team. Voor alle luisteraars, maar heel speciaal voor mijn vrouwtje Hilde. Vanwege onze neef die zit te luisteren naar Memory Radio. Mochten we een draaien van Jonathan. En maak me wakker. Hij zit in Zaventem te luisteren naar onze. Ik kan een dutje doen terwijl luisteren.

0: Wordt aangevraagd door Rief daar in Zaventem. Jonathan, de Peter van Memory Radio, maak jij me wakker. 5 voor 3 geworden, we gaan eruit in het Deens gedeelte van Studio NL. Als je na 3 nog een plaat wil horen, laat het mevrouw Nancy weten. 02-6699-660 is ons gratis studionummer. Kan je draaien tot 4 uur, tot aan Mario de Vries. Want ook hij is er straks bij met Tournee General. We gaan nog een hele mooie plaat gaan draaien. Vind ik persoonlijk toch een van zijn mooie singles. Eentje van onze Steve Tielens gaan we draaien. Heeft hij in de tijd gezongen voor deze mannen. Ik mis je.
1: Of waar ik sta.
0: Speciaal voor onze Ron van 10, hè. Graag tot na 3, hè.

In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot

0: Vlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker. Als het over is, zal jij je dan ook voor me zijn.
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Radio Memory.
5: Hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
6: Radio Memory's hitschijf van de week.

Deze man ken je nog wel van Kom toch gauw weer terug. En zo jong. Hey, goedemiddag allemaal. Zonnige zondagmiddag, 14 juni. Tot 4 uur neem ik je nog mee. Tot aan Mario de Vries, Tournee General. Ook onze Cindy de Koolman komt vandaag nog langs hier bij Radio Memory. En ook onze Danny de Groot, mijn nachtvlinders. Is er maar één. De moeite waard om blijven te luisteren. 9 minuten over 3 geworden. We gaan nog tot 4 uur een lap opgeven. Moet kunnen!

Jopsa, welkom in het bekendste programma Studio NL. Elke zaterdag en zondag zitten we hier tussen 2 en 4 in Pajottenheim Galmaarden. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat mevrouw Nancy weten op ons gratis studio nummer 0266-99660. Zometeen draaien we een plaat in de richting van tante Christian, Willy en Renske daar in Denderleeuw. Eentje van Danny de Roever, die we ook draaien in de richting van Jean van der Straten en Herman daar in Wachtebeke.

als we nu een mooie plaats draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze zonnige zondagnamiddag. 14 juni, Vaderdag vandaag. Danny de Rover, ik voel je hart. We moeten nog een plaat draaien voor alle luisteraars en alle DJ's. Die zitten te luisteren naar Radio Memory. Vanwege Daniela Scholaert uit Hofstade mochten we een hele mooie plaat gaan draaien. Was in de tijd een lievelingsplaat van Victor uit Sint-Catharina-Lombeek, die er ook spijtig genoeg niet in ons midden is. Maar we draaien ze ook eveneens speciaal voor Moeke Nadin, ook voor Jean en Jarne daar in Ekelgem. We draaien de Voice of Europe, hè? Eddie Wally, jou herken ik met gesloten ogen. 0266 99 660.

0: deze dame ken je nog wel van Mooi Was Die Tijd. En Huilen Is Voor Jou Te Laat. We draaien de Corrie Konings. En druk je lijf tegen dat van mij.
1: Ik slaap.
0: Behoorlijk warme. Zonnige zondagmiddag. 14 juni. Bijna 20 minuten over 3 geworden. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat het ons Wendy of onze Nancy weten, mijn vrouw. 0266-99660 is ons gratis studionummer. Kun je draaien tot 4 uur tot aan Mario de Vries met Tournee General. Ook onze Pascal Roos is in het kerstje aan het luisteren. Speciaal voor hem draaien we een van de nieuwe singles van Yo Valley. Een zomerse plaat, hè? That's Amore. Waar zijn de mannen met de castagnetten? Moet kunnen tussen de koffie en de patékes.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.
5: Dit is Radio Memory.
7: Prettig weekend.

Luc Steenhol draaide we. 7 dagen lang. Bijna 3:30 geworden. Voor de mensen die pas stemmen. Welkom, dit is Radio Memory. Vanuit Jotegem, Galmaarden. Hedelsbergse straat, 105. Daar zijn we gelegen. Volgende week zondag. U vraagt we draaien. Met Hilde, Tony van Bingeveren. En aan de telefoon mevrouw Nancy. Voor al jouw verzoekplaten. Verwachten we de enige echte Yves Segers. Moet je zeker luisteren, hè? Live in onze studio. Volgende week Yves Segers. De man die je nog kent van Waar zijn die handjes? Dan draaien ze een nieuwe single, hè?

0: Hopeless sticker.
1: In deze plaats zullen we de fans van Guido Balcanto wel tevreden gemaakt hebben hier in Studio NL. Plastic roze, verwelken niet. 02-6699-660, dat is ons gratis studionummer. De lijnen zijn vrij, laat de telefoon maar rinkelen. Krijg je mijn charmante vrouw aan de telefoonlijn, hè? Ons Nancy, moet je maar proberen.
2: Verwelken niet.
3: Hey DJ.
4: Tony van Beveren.
5: Alles geven!
1: En deze draaien we nog net voor reclame. Eentje terug in de tijd, Truus en Eenzaam.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

0: Meer romantische platen kan je vanavond beluisteren. Ik heb een goddeloos. Tussen 20 en 21 uur met onze collega Cindy de Koolman, Romantica. Stef Bos, Papa.
1: Ik lijk steeds meer op jou.
0: Een hele mooie single, toepasselijke plaat vandaag.
1: Ik hou steeds meer van jou.
0: We gaan een plaat draaien in de richting van mijn vader hierboven. Als ook mijn schoonvader. Het gaat jullie goed hierboven. Wensen een fijne vaderdag toe. En heeft er daar maar een lap op, hè. Speciaal voor alle papa's, vaders, opa's, grootvaders. Doe er niet toe, hè. En ook voor alle papa's die er niet meer zijn. Dan draaien we deze, Free Francis. En hierboven, 1000 sterren.

0: Oh, ik weet zeker. Draaide ik heel speciaal voor mevrouw Nancy. Omdat we al meer dan 7 jaar getrouwd zijn. We draaiden deze mooie single. Als ik even de klok bekijk, Studio NL op Silizaan ten einde. Ah ja, en alle mooie melodietjes komt een einde. Dat is origineel van Tino Martin en Gerard Joling. Laat me leven. Een man die er zal bij zijn op 29 augustus op onze Memories tweede verjaardagshow. Jordi van Net. Laat me leven.
1: Nee.

man die er ook zal bij zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagshow die doorgaat 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. We hebben daar als artiesten Jonathan, Pascal Montelli, Sila Kee, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van Net. Kaarten kosten €25. Aan de kassa betaal je €30. Je krijgt ook bovenop nog 2 pannenkoeken met suiker en koffie gratis tussen 4 en 6. Kaarten kan je verkrijgen bij alle medewerkers van Radio Memory. Als ook hier in de studio's van Radio Memory. Gerardsbergse straat 105 in Galmaarden. Of anders bij Tony van Bever, Nienhoven, Lisa van Kallardstraat 5-10. Of anders via de Facebook Media. Pascal Heijman kan je ook kaarten bestellen. 6:06 geworden. We gaan plaatsruimen voor onze volgende collega Mario de Vries met Tournee General. Ik ben er graag morgen weer bij tezelfde 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ik heb voor jou nog Grand Dame, maar alleen voor jou in de tijd een grote hit voor Joe Dolan en Lady in Blue. En dan nog eentje van Danny Faber, altijd voor altijd in de tijd een grote hit voor Demus Roussos. We gaan Ribbe de Bie, niet naar Wallaby, maar wel richting Nienhoven. En blijf gezellig luisteren naar Memory Radio. Hè. Tot morgen, eentje halen we.

0: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samen goed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hoftermolen.

vind het altijd leuk als ze zoiets tegen jou zeggen. Hey baby, goedemiddag, welkom bij Tournee Generaal. Vandaag zondag 14 juni en ook vandaag neem ik je weer mee. 2 uur lang op een muzikale reis vol sfeer, herinneringen en hier en daar een verrassingje. We duiken straks in de wereld van tijdloze klassiekers uit de jaren 60 en 70, afgewisseld met heerlijke muzikale parels en Zuiderse klanken. En natuurlijk staan we ook stil bij artiesten die vandaag hun verjaardag vieren en brengen we je ook een blik op wat er leeft. Van festivals tot gezellige kermissen en rommelmarkten in Vlaanderen. Kortom, ga er lekker voor zitten en geniet mee en laat je verrassen. Ik ben Mario en dit is Tournee Generaal.

Mary Chapin en Cats in the Cradle. Vandaag zetten we natuurlijk ook alle papa's even in de bloemetjes, want het is tijd voor een bijzonder moment op de kalender. Jawel, Vaderdag. In België vieren we Vaderdag traditioneel op deze tweede zondag van juni. En dit jaar valt dat dus vandaag. Een dag waarop vaders verwend worden met ontbijt op bed, zelfgemaakte knutselwerkjes of gewoon een dikke knuffel. Maar wist je dat het niet overal in ons land op dezelfde dag gebeurt? In de provincie Antwerpen houden ze aan de oude traditie en vieren ze Vaderdag op 19 maart, de feestdag van Sint-Jozef. Natuurlijk, in Nederland, bij onze noorderburen, doen ze het aan de derde zondag van juni, op 21 juni namelijk. Natuurlijk, Vaderdag is Vaderdag.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

versie van The Bachelors in The Chapel in The Moonlight. Op deze 14 juni hebben we natuurlijk ook weer een mooie reeks muzikale verjaardagen om even bij stil te staan. We beginnen bij Rod Argent. Geboren in 1945. Als oprichter van de Zombies stond hij mee aan de basis van zijn klassiekers zoals She's Not There en Time of the Season. Later kende hij ook succes met zijn eigen band. Nog een naam die we zeker niet mogen vergeten is Junior Walker, geboren in 1931 en een vaste waarde binnen het Motown-label. Met zijn band The All-Stars bracht hij onweerstaanbare soul, rhythm en blues, zeg maar de Motown-periode. Ook Nick Van Ede is vandaag jarig, geboren in 1958. Hij is de man achter de band Cutting Crew en verantwoordelijk voor de wereldhit I Just Die In Your Arms. En tenslotte nog een echte kleurrijke popicoon, Boy George. Geboren in 1961 en wereldberoemd geworden als frontman van Culture Club, scoorde gigantische hits zoals Karma Chameleon en Do You Want Really Want To Hurt Me. Zijn unieke stem en opvallende stijl maakt hem tot een van de meest herkenbare figuren trouwens van de jaren 80. Vier artiesten, vier verschillende stijlen, maar allemaal hebben ze hun stempel gedrukt op muziekgeschiedenis. En vandaag natuurlijk zetten wij hem dankzij hun verjaardag ook graag even in de bloemetjes.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Shake. Ze braken door in 1977 met het nummer Tu sais, je t'aime. De groep rond frontman Mark van Hie wist met deze hit trouwens een gevoelige snaar te raken. De titel betekent letterlijk, je weet dat ik van jou, laten we maar zeggen, een echte evergreen dus. Maar ook deze moet niet onderdoen. Hier is Ellen.

charmes van Helen Shapiro en You Don't Know. Tot en met 15 juni kan je nog terecht voor een turquoise kermis. Dat is een klassieke dorpskermis met avondmarkten en activiteiten. Tot en met 15 juni ook kan je nog terecht in Zemst in Laar voor een dorpskermis. Dat is een gezellige kermis met attracties en familiedagen. Op het weekend van 20 en 22 juni, dat is de derde zondag van juni, kan je terecht in Vorselaar voor de junikermis. Ook een traditionele kermis met familiedag op maandag. Tussen 20 en 22 juni is er ook in Kaprijke een junikermis. Typisch Vlaamse kermis met klassieke kermisplezier natuurlijk. En tot 21 juni, of van 20 tot 21 juni, kan je ook terecht in Deinze met de Grammenekermis. Kleinschalig, gezellige dorpskermis om eerlijk te zijn. En tussen 27 en 28 juni is er in Brugge de Koolkermis. Traditioneel in de deelgemeente van Brugge. En natuurlijk ook op de 27 en 28 juni is er in Deinze Vosselarenkermis. Vaak gecombineerd met dorpsfeesten. En 27 tot 29 juni is er in Deinze Hansbekenkermis. Een iets grotere kermis met meerdere dagen feest. Voilà, je kiest ze maar.

0: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samen goed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselen bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw

0: Radio Memory.
1: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
2: Radio Memory's hitschijf van de week.

Wat veel mensen niet weten over dit nummer, dat het eigenlijk geschreven werd als een soort muzikale oproep tot eenheid in een tijd van sociale spanningen en protest in de Verenigde Staten. Wil de zanger Tom Johnson iets positief brengen? Zijn boodschap: laat verschillen even los en luister gewoon naar de music.

0: Robots and Jukebox Jive.
1: De concertagenda.
0: Ja, en festivals en concerten zijn er uiteraard ook. Hè. Van 18 tot 21 juni kan je terecht in Dessel voor het Graspop Metal Meeting. Een van de grootste metalfestivals van Europa met internationale topacts. Van 19 tot 21 juni kan je in Ronse terecht voor het Midsummer Jazz Ronse. Gezellig jazzfestival met internationale en Belgische jazzacts. Van 26 tot 28 juni is er in Brussel aan het Atomium Couleur Café. Mix van hip-hop, soul, reggae en wereldmuziek met internationale namen. Paradise City Festival gaat dan door op 26 en 28 juni in Perk bij Vilvoorde, bekend voor zijn elektronische muziek in groene setting. 26 tot 28 juni heb je Genk On Stage, gratis stadsfestival met Vlaamse en internationale artiesten. Van 25 tot 28 juni is er in Doornik Tournee Jazz Festival, sterke jazz line-up in een sfeervolle setting. En van 27 tot 29 juni is er Live is Live in Antwerpen, met grote namen zoals Robbie Williams en Iron Maiden. En op 27 juni is er Werchter Boutique, met onder andere Kate Perry en Pitbull. En op 28 juni is er Guns N' Roses in het Sportpaleis. Grote stadsrockshow in Antwerpen. Wat wil je eigenlijk nog meer?
2: Nobody. Baby, could ever take

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Ken je ze nog? De mensen van Visser G en Marley's. Soms heb je van die nummers die je meteen meenemen, ver weg van hier naar uitgestrekte landschappen, zonovergoten vlaktes en een gevoel van pure vrijheid. Het nummer verscheen in 1971. Het lied gaat dan ook over een soort ontsnapping aan de drukte van de wereld. Dat is precies wat Amerika deed met hun iconische hit A Horse With No Name.

maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè. Hot Chocolate en So You Win Again. Vandaag de 14e kan je nog in Deurne terecht, in de Galifortlei, van 10 tot 18 uur voor Rommelmarkt. In Leuven-Wilsen het dorpsfeesten met Rommelmarkt van 10 tot 19 uur. Steenokkerzeel Hummelgem is een grote Rommelmarkt plus boeken- en vinylbeurs. En op vrijdag 26 juni in Malgem voor een avondrommelmarkt in het Sint-Anna-park. En dat van 16 tot 22 uur met animatie, foodtrucks en optredens.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker. Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goedenavond.
1: Hey, what are you kids doing out here in the rain? You're singing. Hey, well, I know I'm a little old, but do you mind? I feel so happy I'd like to drive.

0: Don't stay out too long, you'll get wet.
1: Minder bekende versie uiteraard, maar toch zo mooi. Sammy Davis Jr. en Singing in the Rain. We gaan even terug richting de zon. De relaxte vibes en de reggae gevoel van de jaren 80 met UB40 en hun prachtige versie van Kingston Town. Hoewel het nummer pas in 1989 een grote hit werd voor UB40, is het eigenlijk een cover van een oudere reggae song van Lord Creator uit 1970. UB40 gaf er hun eigen herkenbare sound aan. De band was eigenlijk niet van plan om het nummer op single uit te brengen, maar tijdens optredens merkten ze dat het publiek spontaan begon.

0: Ja, vreemde vogels, warm gevoel, wat wil je meer? Voilà, voor mij zit het erop, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog met de rest van de collega's. Geniet nog met de rest van de muziek die je hoort. En natuurlijk, ik zou zeggen, denk eraan vandaag vaderdag. Vergeet hem niet. Heel belangrijk. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.
1: Mario de Vries.

0: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samen goed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselen bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Cindy de Koeman.

is geweldig en dat van Anja Jelles. En daarvoor kreeg u nog Shoot Your Shot. En natuurlijk, papa is geweldig, want het is vandaag Vaderdag. En we zijn ondertussen 14 juni 2026. En ik zou zeggen, welkom bij Radio Memory. En we hadden al een verzoekje binnen en dat vanwege Molly. En zij vroeg, ogen kunnen niet liegen van Jimmy Frey.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: De beste muziek hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Cindy de Koeman.

You're the first, you're the last, my everything. En dat allemaal van Barry White. En dat werd aangevraagd door niemand minder dan onze Kevin. En de volgende, die werd aangevraagd door Nadine uit Gekelgem. En zij vroeg Frank Michael. En ik koos deze, Dan Vapa of Spanish Eyes.

Jij overleed enkele dagen geleden, namelijk Frank Michaël met Temps va pas of gewoon Spanish Eyes. En meteen de lievelingsplaat van mijn mama, altijd geweest. En we gaan naar een verzoekje van Celeste. En zij vroeg deze, of ik je terug zal zien, van Benny Nijman. En ik ken die eigenlijk niet zo goed, dus wij gaan er allemaal naar luisteren. En ik ben ook benieuwd.

Benny Naaman of ik je terug zal zien. En Roseke, die belde ook en die vroeg een plaatje van Mireille Mathieu. Dus de Franse nachtegaal met Acropolis. Adieu.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.

Danny Christian met Wij zijn twee vrienden en dat werd aangevraagd door Martin. En we gaan naar Guido Belcanto met Half een vrouw, half een man.

0: Guido Belcanto met half man, half vrouw. En we gaan naar de Roy Mix van Roy Orbison.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedenavond. Cindy de Koeman.

0: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytterbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
1: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory. Hey hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

En dat was niemand minder dan Harry Hecker met Mavi of My Life. En we gaan naar Stella met Situem Ma Musique. En ja, de dame kon eigenlijk geen woord Frans en ging voor de RTBF naar het Eurovisie Songfestival. Mm.

Van 's morgens tot 's avonds, Willy Sommers. En Frans, die vroeg de nieuwe Rudolf Stevens aan. Ik hou van het leven.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

Bennett met She Believes in Me. En we gaan naar het Alsters toe, namelijk met Toe van de Flexies. En ik vind dat echt een machtige plaat, echt waar. En en plus geeft hij ook pijn aan zijn enkel en ik ook.

0: Michel Thor met Amène moi danser ce soir.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.
0: Rock and Roll is King.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.

Mate of Orleans met de wals Joan of Arc. En dat allemaal met OMD of Orchestral Maneuvers in the Dark. En we gaan naar Rita Coolidge met All Time High.

0: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytebroeks was de 7e en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2-overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Foreigner met I Want to Know What Love Is. En we hadden daar een verzoekje voor en dat kwam allemaal van Celeste. Ze vroeg ook deze, John Larry. Schat, waar was jij

Schat, waar was jij, John Larry? Ik denk de hele dag door. Van mij mag het soms best wat minder, hoor. Af en toe even niet. Geen gekraak in mijn brein. Zomaar even niet denken. Hoe heerlijk zou dat zijn? Weg met de gedachten. Ja, gewoon even zonder. Even geen gepieker. Dat lijkt me zo bijzonder. Voor heel eventjes maar. In mijn hoofd alleen maar rust. Van alles genieten, intens en heel bewust. Want ik denk de hele dag door. Dus van mij mag het soms best wel even wat minder, hoor.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: De beste muziek hoor je hier.

Harry Nilsson met Without You. Koester de kleine momentjes van vandaag. Ze brengen rust in je hart. Laat de avond je omarmen. Mooie avondgroetjes. Iemand zei ooit tegen mij, je kunt de zwaarste strijd van je leven voeren. En sommige mensen zullen alleen maar zien dat je er even niet voor hen bent. Kies ook eens voor jezelf. En onze volgende plaat is Bauke. Eenzaam.

Eenzaam is de nacht zonder jou en dat allemaal met Bauke. Weet dat je nooit alleen bent, ook al voel je je op dit moment alleen. Liefde en licht vind je in jezelf en overal om je heen. Kijk goed en voel de liefde. Er is zoveel moois om je heen. I can't stop loving you. En dat allemaal met Ray Charles.

Lionel Richie met Hello. Ik hou van hoofden die meedenken. Ik hou van een mond die lachend, zoenend en onzin kan praten. Ik hou van oren die gewoon luisteren. Ik hou van ogen die meer zien dan de eerste indruk. En de volgende is niemand minder dan Dr. Hook en The Medicine Show. Dr. Hook is nog niet zo heel lang geleden overleden. Ik denk een week of drie met Sylvia's mother.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Robbie Williams, She's the One. Zij is het dus. Ik laat een kaarsje branden voor iedereen die door verdriet het mooie in het leven even niet meer ziet. Ik laat een kaarsje branden voor iedereen die door pijn, door zorgen, ziekte of gemis even niet gelukkig kan zijn. Ik laat een kaarsje branden voor wie het nodig heeft. Het brandt eigenlijk gewoon voor alles wat ademt en leeft. En we gaan naar mijn grote favoriet in mijn jeugd, George Michael, Careless Whisper.

George Michael met Careless Whisper. Ik hou van mijn leven in de kleine momenten die zacht voorbij gaan, in het licht dat door de dagen danst en stilte die soms alles zegt. Ik hou van de mensen, van de lach, de woorden, de verbinding, van alles wat het leven kleur geeft en mijn hart verrijkt. Ik hou van mijn lijf, ook op zware dagen, wanneer mijn lichaam weer niet doet wat ik wil, wanneer vermoeidheid mijn stappen vertraagt en niet alles licht of eenvoudig is. En zelfs in momenten van twijfel blijft ergens dat zachte weten. Mijn leven is waardevol en het mag met liefde geleefd worden. Demis Roussos, Forever and Ever, en dat werd aangevraagd door Anneke.

En dat was niemand minder dan Demis Roussos met Forever and Ever. En meteen is dat het einde van het programma. Bedankt voor te luisteren. Bedankt ook voor de massale reacties. Want er waren er wel heel veel. En ik zou zeggen, u hoort mij terug zaterdag. Met het verzoekprogramma natuurlijk. Zaterdagmorgen. U vraagt, wij draaien. En nog veel plezier met onze volgende collega. En dat is Lex de Groot. En ik zou zeggen, slaap zacht en wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory.
6: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
7: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: jongens van Guns N' Roses waren dit.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: In september 1991 kwam Guns N' Roses met twee albums tegelijk op de proppen. Namelijk Use Your Illusion 1 en 2. En volgens de band moesten de platen vooral als twee losse albums worden gezien en niet als een dubbel LP. Don't Cry is het enige liedje dat op beide platen staat. En de melodie is op beide versies hetzelfde, alleen de tekst die verschilt. Guns N' Roses uit 1991 en Don't Cry. En daarvoor, als allereerste deze avond in deze Liefde enzovoort, een Nederlandse zangeres die in 2011 werd ontdekt in The Voice Kids. Bente kwam langs. En hoogtevrees. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. En fijn dat je erbij bent. De komende twee uurtjes alleen maar rust en romantiek in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En maak het toch, waar je ook op dit moment mag zijn, lekker gezellig en geniet samen met mij mee de komende twee uurtjes. Ik ben Lex en ik ga jullie daarbij dus gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1967. De Beatles zijn onderweg met The Fool on the Hill. Na eentje voor Cliff Richard uit 1981 en Daddy's Home. Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

de eerste single voor deze Britse zanger Tom O'Dell, afkomstig van zijn album Songs for Another Love, een EP die uitbracht in 2012. Dat mooie, Another Love. Liefde enzovoort, dat wil natuurlijk zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat zal vandaag zeker en vast niet anders zijn. Wat er de komende week dan allemaal staat te gebeuren met jou, maar dan wel op het vlak van de liefde, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Wanneer? Wel, straks in deel 2 krijg je dat van mij. Maar ik kan me voorstellen dat je zo lang niet kan wachten. En misschien heb je het zelfs al gedaan, want het staat natuurlijk ook nu weer op onze Facebookpagina. Daar kan je het alvast lezen. Op de Facebookpagina van Liefde enzovoort schrijf je Liefde spatie E en Z trouwens. Ga daar maar eens kijken. Zullen wij zo meteen Isaac spelen voor jullie? Met Paperplay. En wat dacht je van deze Martika uit 1992? Love, thy will be done.

0: fijne voor George Michael. Alweer uit 1988, deze Kissing a Fool. Ik had het er net al even over het liefdeshoroscoop en dat je dat kan terugvinden op onze Facebookpagina. Wel, niet alleen dat liefdeshoroscoop vind je daar terug, maar je kan bijvoorbeeld ook naar George Michael kijken met zijn Kissing a Fool of andere platen die er vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ook heb ik er weer gewoontegetrouw een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren wanneer je er maar zin in hebt. Ik heb het op het platform Mixcloud gezet en de link daarnaartoe heb ik op onze Facebookpagina geplaatst. Maakt het net zo gemakkelijk. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg dan ook de Liefde enzovoort Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo schrijf je dat trouwens. Uit 1985, zometeen. Een hele fijne voor Debauch. Who's Holding Donna Now? En dit komt uit 2009. Dochters, Marco Borsato.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

best verkochte singles van het jaar 1981. Champagne met How About Us. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Het meest romantisch programma van de Lage Landen is natuurlijk nog lang niet afgelopen. In deel 2 krijg je dan ook uiteraard van mij het liefdeshoroscoop. En kom je dan ook eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. In dit uur nog neem ik je mee naar 1978. Met Bruce Springsteen, de Boss. Racing in the Street. Graag tot zometeen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.

0: met de mooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Dit is namelijk nog steeds Liefde enzovoort. Met over een drietal platen, dan komt het er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. Wat gaat er gebeuren met jou op het vlak van de liefde? Zometeen gaan we dat allemaal van zeer dichtbij bekijken. Maar we gaan die tijd nog wel mooi opvullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Joe Cocker. Ik neem je mee naar 1979 met You Are So Beautiful. En wat dacht je van die dikke hit uit 1982 van Paul McCartney en Stevie Wonder? Dit is Ebony and Ivory. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: schitterende Leave the Door Open uit 2021 voor Silk Sonic met Bruno Mars en Anderson .Paak. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze week.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er allemaal met jou gebeuren op het vlak van de liefde de komende week? Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je bent ongeduldig, maar de liefde vraagt deze week net wat meer timing. Singles merken dat een ontmoeting pas werkt wanneer je niet alles meteen wil vastleggen. In relaties helpt het om ruimte te laten voor elkaars tempo. 6 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je voelt je zekerder in wat je wil en dat straal je uit. Singles trekken iemand aan die betrouwbaarheid zoekt. Voor koppels is dit een warme week waarin samen genieten centraal staat. Zonder grote plannen. 9 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je gedachten springen alle kanten op en dat maakt de liefde wat onrustig. Singles twijfelen sneller dan nodig. In relaties kan een misverstand ontstaan door te veel woorden en te weinig gevoel. 4 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De maan maakt je extra gevoelig voor sfeer en emoties. Singles verlangen naar echte verbinding en nemen geen genoegen met oppervlakkigheid. In relaties zorgt openhartigheid voor een verdiepend moment. De kreeft heeft er 8.
1: Leeuw.
0: Je staat graag in het middelpunt, maar deze week draait liefde om delen. Singles ontdekken dat kwetsbaarheid aantrekkelijker is dan bravoure. Koppels vinden opnieuw balans door wederzijds respect. 7 knuffelpunten voor de leeuw.
1: Maagd.
0: Je analyseert te veel en voelt daardoor minder. Singles laten kansen liggen door twijfel. In relaties kan afstand ontstaan als je gevoelens blijft rationaliseren. Vertrouw het meer op je intuïtie. 3 knuffelpunten voor de maagd. En uiteraard heb ik er nog 6 voor jullie klaar liggen. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Dit is Internet Radio Memory. Pop, rock, oldies en de hits van nu. Maar ook de Nederlandstalige hits. Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
1: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: De liefde voelt lichter dan vorige week. Singles genieten van aandacht zonder verplichtingen. Voor koppels is dit een goede periode om samen iets leuks te plannen en de routine te doorbreken. 8 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intensiteit werkt deze week in je voordeel. Singles maken een indruk die blijft hangen. In relaties zorgt eerlijkheid voor een sterke band. Zelfs wanneer gesprekken wat dieper gaan. Schorpioen, je hebt er 9.
0: Boogschutter.
1: Je wil vooruit, maar de liefde vraagt om aanwezigheid in het moment. Singles ontmoeten iemand die hen met beide voeten op de grond zet. Koppels vinden plezier in kleine, spontane momenten. 5 knuffelpunten, boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je bent gesloten en dat maakt het lastig om verbinding te voelen. Singles houden afstand. In relaties is het belangrijk om niet alles praktisch te benaderen. Gevoelens mogen er ook zijn. 1 knuffelpuntje.
0: Waterman.
1: Je voelt je speels en open. Singles kunnen verrast worden door een onverwachte klik. In relaties brengt een goed gesprek nieuwe inspiratie. Je voelt opnieuw waarom je voor elkaar kiest. De waterman is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je bent dromerig, maar deze week ook wat onzeker. Singles voelen veel, maar durven weinig. In relaties helpt het om je verwachtingen uit te spreken, in plaats van te hopen dat de ander ze aanvoelt. De vissen hebben deze week 4 knuffelpunten. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En het schrijf je liefdespatie ENZ.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

soulvolle pop-rock ballads van de Staal Council werd uitgebracht als single in mei 1984 en is ook terug te vinden op hun debuutalbum Café Bleu. Het is gecomponeerd door de leadzanger van de band, Paul Weller, die na het uiteenvallen van zijn vorige invloedrijke band, The Jam, dit nummer dus schreef. De Staal Council, You're the Best Thing uit 1984.

hoort het al, hè. Dit wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard, voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik natuurlijk ook nog een slaapmutsje voor jullie. En daarvan neem ik je mee naar 1974. De tekst is een uiting van diepe dankbaarheid aan een partner die de zanger door de moeilijke tijden heeft geholpen. Een opvallend detail in de tekst, God bless you. Songwriter Tom Bell was aanvankelijk tegen religieuze verwijzingen, maar liet staan toen Linda Creed hem vertelde dat ze het lied over hun eigen vriendschap had geschreven. Het werd ook nog een aantal keren door bekende artiesten gecoverd, zoals Simply Red, Boyz II Men en Rod Stewart. Ik laat je met de Stylistics uit 1974. You make me feel brand new. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Hey Pepino, morgen is het zover. Dan mag je voor de eerste maal naar je vaderland toe. Ben je blij? Je weet wel, naar de stad die je nog nooit gezien hebt. Napoli. Je papa en je mama hebben lang bij ons gewerkt. Ze kunnen zich nu die kleine ijssalon kopen. En misschien ook het huisje waar ze van gedroomd hebben. Aan het eind van de straat

is of de tijd hier blijft staan. Met grote meloenen en heel dikke zoenen word jij straks onthaald. Want morgen komt je dreiging.

Hé, Peppino. Nu gaat het gebeuren. Weet je, iedereen zegt... Napels zien en dan sterven.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.